0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar High Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je

0: vakantie of zakenreis? Evis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

bright like a diamond. Shine bright.

0: Lex Jansen met het nieuws. Voor een school in Santa Helena is op de eerste schooldag een minderjarige jongen doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie tussen een groep jongeren en een man. De man trok een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer 14 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen het terrein binnen. Daar vonden ze zeker 5 grote velden met wietplanten. Meerdere bewoners zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie achter de plantage zit. Het precieze aantal planten en verdachten is nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De Iran-oorlog leidt tot hogere energieprijzen, maar de energierekening van Nederlandse huishoudens is volgens ABN AMRO voorlopig gestegen. In de eerste jaarhelft betaalde een doorsnee huishouden ongeveer 160 euro per maand. Aan de pomp stegen de uitgaven van 708 naar 765 euro, met 8%. Er ontstaan steeds vaker juridische geschillen over auto's en motoren tussen klanten en ondernemers. Stichting Achmea Rechtsbijstand kreeg vorig jaar 5.451 meldingen. 78% meer dan in 2021. Achmea noemt complexere techniek als oorzaak. BOVAG wijst ook op AI. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Strangely Castle ligt op ongeveer 200 kilometer van Meta's Europese hoofdkantoor. De waarde wordt geschat op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal het tijd doorbrengen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. Voor een school in Santa Helena is op de eerste schooldag een minderjarige jongen doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie tussen een groep jongeren en een man. De man trok een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer 14 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen het terrein binnen. Daar vonden ze zeker 5 grote velden met wietplanten. Meerdere bewoners zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie achter de plantage zit. Het precieze aantal planten en verdachten is nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De Iran-oorlog leidt tot hogere energieprijzen, maar de energierekening van Nederlandse huishoudens is volgens ABN AMRO voorlopig gestegen. In de eerste jaarhelft betaalde een doorsnee huishouden ongeveer 160 euro per maand. Aan de pomp stegen de uitgaven van 708 naar 765 euro, met 8%. Er ontstaan steeds vaker juridische geschillen over auto's en motoren tussen klanten en ondernemers. Stichting Achmea Rechtsbijstand kreeg vorig jaar 5.451 meldingen. 78% meer dan in 2021. Achmea noemt complexere techniek als oorzaak. BOVAG wijst ook op AI. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Strangely Castle ligt op ongeveer 200 kilometer van Meta's Europese hoofdkantoor. De waarde wordt geschat op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal het tijd doorbrengen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Voor een school in Santa Helena is op de eerste schooldag een minderjarige jongen doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie tussen een groep jongeren en een man. De man trok een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer 14 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen het terrein binnen. Daar vonden ze zeker 5 grote velden met wietplanten. Meerdere bewoners zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie achter de plantage zit. Het precieze aantal planten en verdachten is nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De Iran-oorlog leidt tot hogere energieprijzen, maar de energierekening van Nederlandse huishoudens is volgens ABN AMRO voorlopig gestegen. In de eerste jaarhelft betaalde een doorsnee huishouden ongeveer 160 euro per maand. Aan de pomp stegen de uitgaven van 708 naar 765 euro, met 8%. Er ontstaan steeds vaker juridische geschillen over auto's en motoren tussen klanten en ondernemers. Stichting Achmea Rechtbijstand kreeg vorig jaar 5.451 meldingen. 78% meer dan in 2021. Achmea noemt complexere techniek als oorzaak. BOVAG wijst ook op AI. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Strangely Castle ligt op ongeveer 200 kilometer van Meta's Europese hoofdkantoor. De waarde wordt geschat op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal het tijd doorbrengen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Voor een school in Santa Helena is op de eerste schooldag een minderjarige jongen doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie tussen een groep jongeren en een man. De man trok een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer 14 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen het terrein binnen. Daar vonden ze zeker 5 grote velden met wietplanten. Meerdere bewoners zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie achter de plantage zit. Het precieze aantal planten en verdachten is nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De Iran-oorlog leidt tot hogere energieprijzen, maar de energierekening van Nederlandse huishoudens is volgens ABN AMRO voorlopig gestegen. In de eerste jaarhelft betaalde een doorsnee huishouden ongeveer €160 per maand. Aan de pomp stegen de uitgaven van €708 naar €765, met 8%. Er ontstaan steeds vaker juridische geschillen over auto's en motoren tussen klanten en ondernemers. Stichting Achmea Rechtbijstand kreeg vorig jaar 5.451 meldingen. 78% meer dan in 2021. Achmea noemt complexere techniek als oorzaak. BOVAG wijst ook op AI. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Strangely Castle ligt op ongeveer 200 kilometer van Meta's Europese hoofdkantoor. De waarde wordt geschat op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal het tijd doorbrengen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. Voor een school in Santa Helena is op de eerste schooldag een minderjarige jongen doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie tussen een groep jongeren en een man. De man trok een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer 14 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen het terrein binnen. Daar vonden ze zeker 5 grote velden met wietplanten. Meerdere bewoners zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie achter de plantage zit. Het precieze aantal planten en verdachten is nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De Iran-oorlog leidt tot hogere energieprijzen, maar de energierekening van Nederlandse huishoudens is volgens ABN AMRO voorlopig gestegen. In de eerste jaarhelft betaalde een doorsnee huishouden ongeveer 160 euro per maand. Aan de pomp stegen de uitgaven van 708 naar 765 euro, met 8%. Er ontstaan steeds vaker juridische geschillen over auto's en motoren tussen klanten en ondernemers. Stichting Achmea Rechtsbijstand kreeg vorig jaar 5.451 meldingen. 78% meer dan in 2021. Achmea noemt complexere techniek als oorzaak. BOVAG wijst ook op AI. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Strangely Castle ligt op ongeveer 200 kilometer van Meta's Europese hoofdkantoor. De waarde wordt geschat op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal het tijd doorbrengen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Voor een school in Santa Helena is op de eerste schooldag een minderjarige jongen doodgeschoten. Dat gebeurde na een ruzie tussen een groep jongeren en een man. De man trok een vuurwapen en schoot de jongen neer. Volgens onbevestigde berichten was het slachtoffer 14 jaar oud. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanmorgen vroeg een grote wietplantage opgerold op een terrein in Willibrordus. Een speciaal team tegen georganiseerde misdaad en het arrestatieteam vielen het terrein binnen. Daar vonden ze zeker 5 grote velden met wietplanten. Meerdere bewoners zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie achter de plantage zit. Het precieze aantal planten en verdachten is nog niet bekend. Dan internationaal nieuws. De Iran-oorlog leidt tot hogere energieprijzen, maar de energierekening van Nederlandse huishoudens is volgens ABN AMRO voorlopig gestegen. In de eerste jaarhelft betaalde een doorsnee huishouden ongeveer 160 euro per maand. Aan de pomp stegen de uitgaven van 708 naar 765 euro, met 8%. Er ontstaan steeds vaker juridische geschillen over auto's en motoren tussen klanten en ondernemers. Stichting Achmea Rechtsbijstand kreeg vorig jaar 5.451 meldingen. 78% meer dan in 2021. Achmea noemt complexere techniek als oorzaak. BOVAG wijst ook op AI. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Strangely Castle ligt op ongeveer 200 kilometer van Meta's Europese hoofdkantoor. De waarde wordt geschat op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal het tijd doorbrengen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Jacht. Jaag 4 ochtenden via Hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagwinnaars strijden op 28 augustus om de vondst van de Paradise FM ochtendshow Schatkist. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En win dat heerlijke nieuwe bed van MW Bedden en Slapen. Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Dit wordt jouw dag vandaag.
1: You can do it.
0: Luister vanaf 6 uur naar de Paradise FM ochtendshow.
2: And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Het nieuwe schooljaar is gisteren officieel geopend. De overheid richt zich dit jaar op vernieuwing, betere schoolomgevingen en deskundigere docenten. Op 28 augustus behandelen de staten de nieuwe landsverordening speciaal funderend onderwijs. Die wet moet zorgen voor meer structuur, gelijke kansen en beter passend onderwijs voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Bij een schietpartij in Santa Helena is gistermiddag de 19-jarige Roshon Dortalina om het leven gekomen. Na een ruzie bij een toko schoot een andere 19-jarige jongen hem in de borst. De politie hield de verdachte een uur later aan in Seru Mahuma. Het vermoedelijke moordwapen werd gevonden in een tuinhuisje in Brievengat. Dan nog internationaal nieuws. Bitcoin steeg vrijdag met 8% tot $78.500. De munt is deze week ongeveer een kwart meer waard geworden. De grootste weekstijging sinds maart 2023. De opleving volgde op Amerikaanse plannen om de cryptomarkt te reguleren en de rente op staatsleningen te drukken. De voorzitter van het internationaal strafhof, Tomoko Akane, zegt dat ze de Amerikaanse sancties tegen haar tot op zekere hoogte verwachten. De Japanse topjuriste waarschuwt dat de maatregelen een gevaar kunnen zijn voor de internationale rechtsorde. Nederland en Japan hebben de sancties veroordeeld. Voedselfabrikanten misleiden klanten met claims als bron van vezels en vezelrijk. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek van ruim 100 producten. Fabrikanten houden zich aan de regels voor vezelclaims, maar sommige producten bevatten per portie nauwelijks vezels. BCL Haver bevat 0,3 gram per portie. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van betonindustrie Brievengat.
2: Huh? Nu al?
3: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
2: Ja, het is nog lekker vroeg. En ja, dit is je nieuwe dagstart.
3: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En met een kop koffie erbij is het helemaal feest.
1: De Paradise FM ochtendshow.
2: Dat is fijn te horen. Lekker wakker worden met Don Henley, The Boys of Summer. En Cher en Love and Understanding. En ja, nogmaals, ik begrijp dat het vroeg is. Maar wees gerust, het wordt een prachtige dag vandaag. Daar zorgen we samen wel voor.

naar Don Henley en The Boys of Summer. Wat een fijne muziek. Het is 16 over 6. Voel je dat weekend alweer lekker door je lijf gieren? Ik wel. Dag 5 van de vernieuwde ochtendshow op Paradise FM 103.1. Ik ben Jeremy. Nelly schuift zo meteen aan voor het laatste nieuws. En we nemen je samen mee richting dat bon weekend, want dat wordt het. Gegarandeerd natuurlijk. Hè? Je staat zelf aan het stuur. Dus daar kun je voor zorgen op een bijzondere dag. Dat is 21 augustus vandaag. Sowieso werd in 1959 Hawaii officieel de 50ste staat van Amerika. En dat vind ik een mooie vrijdaggedachte. Want een eiland midden in de oceaan werd onderdeel van een van de machtigste landen ter wereld. Dus als je vandaag denkt dat je maar een klein eilandje bent, onderschat jezelf niet. Hè? Dan weten we hier op dusje komen.

zo. Alles van. Ik blik even met je wat er afgelopen nacht is gebeurd, wat ik gespot heb. Nou, een 27-jarige man met zowel de Russische als Australische nationaliteit is in Australië opgepakt. Omdat hij voor Rusland zou hebben geprobeerd te spioneren. Hij zou in Rusland militaire training hebben gekregen en zich daarna bewust hebben aangesloten bij het Oekraïense leger om informatie over militairen en locaties te verzamelen. Alleen liep het anders dan gepland. Volgens de politie dacht hij met Russische geheime agenten te praten. Maar ja, wie er daadwerkelijk aan de andere kant zat? Geen idee. Hij ook niet. Hij kan maximaal 20 jaar cel krijgen. Kortom, dacht een geheime agentenspel te spelen, maar blijkbaar had iemand anders dus de spelregels. Wat me ook opviel is dat een Zwitserse toerist op Bali is veroordeeld tot een jaar cel nadat hij tijdens de hindoeïstische dag van de stilte toch naar buiten ging, zichzelf filmde en het ritueel ook nog eens een keer bespotte. Hij zei dat hij vooral honger had en niet begreep hoe serieus de regels waren. Dus als je kijkt, een snack op straat. En ja, en vervolgens een jaar later zit je achter de tralies. Dat is dan wel een hele dure lunch. En het Panama-kanaal gaat vanaf september minder schepen per dag doorlaten. Uiteindelijk 32 in plaats van 36 stuks. Maar met 32 schepen per dag blijft het natuurlijk een behoorlijk drukke snelweg, als je het mij vraagt. Maar dan over het water, hè. Alleen eentje waar je tegenwoordig ook een beetje...

0: Alle ingrediënten zijn van de partij. Armin van Buuren en Congrats Sewell Curaçao heeft natuurlijk dat allemaal. En het is ook nog eens een keer dat bijna weekend. Dus wat wil je nog meer?
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Dat vrijdaggevoel krijg je nu. Stel je maar eens even voor dat iedereen inmiddels weet dat hij officieel klaar is met werken. Hè, het einde van de vrijdag. Ook al beweert hij zelf nog dat hij nog wel even bezig is. Het begint met een iets diepere zucht. Daarna wordt de bureaustoel achterover gezet. En ineens wordt iedere handeling een stukje langzamer uitgevoerd. Nou, die laatste mail die krijgt extra aandacht. De computer wordt opvallend zorgvuldig afgesloten. En ondertussen kijkt hij al een paar keer richting... Ja, die deur. Wij zeggen niet als collega's, we laten hem in zijn eigen afsluitceremonie. Die voert je echt helemaal tot in de puntjes uit. Want zodra die stoel achterover gaat, weet iedereen dat weekend, dat is begonnen.
1: De Paradise FM. Ochtendshow. Paradise. Ochtendshow.
0: En dan heb je ook nog van die fantastische muziek op 103.1. Hè? Oh. Straks hoor je onder meer Frank Reyes. En dit... Ja, je herkent ze, de Jacksons. En I Want You Back, Your Paradise.

0: Is vanochtend het juiste been weer gevonden, Nelly? Ben je goed uit bed gekomen? Ja?
1: Ik heb er helemaal geen last van, hoor, met een slecht been uit bed stappen.
0: Kijk, het nieuws is weer verzameld. Zometeen ben je er helemaal klaar voor.
1: Ik wel.
0: Kijk, komt allemaal goed.
2: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden. Huh?

0: en slapen. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Pikudo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
6: Heerlijk op je vrijdagochtend, niet alleen de beste muziek. En nu om 6:45 het laatste nieuws vanaf je eigen eiland, gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
7: Bon dia. Bij een schietpartij in Santa Helena is gistermiddag de 19-jarige Rochon Dortalina om het leven gekomen. Na een uitgelopen ruzie werd het slachtoffer in zijn borst geschoten. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. De politie hield een uur later in Serumahuma een eveneens 19-jarige verdachte aan. Bij een huiszoeking en brievengat is ook het vermoedelijke moordwapen teruggevonden. En na de officiële opening van het nieuwe schooljaar behandelt de Staten op 28 augustus de nieuwe landsverordening speciaal funderend onderwijs. Deze wet moet zorgen voor meer structuur en beter passend onderwijs voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. En internationaal nieuws. In de Britse Chester Zoo is net Python Jodie Foster succesvol behandeld voor een kwaadaardige kaaktumor met elektrochemotherapie. Het is voor zover bekend de eerste keer ter wereld dat een slang deze humane kankerbehandeling heeft gekregen. De 23-jarige slang van 50 kilo en 4,5 meter lang stopte met eten toen de tumor na een eerdere operatie terugkeerde en haar kaakbot aantastte. Omdat ze niet op een standaard operatietafel paste, werden twee tafels in elkaar geschoven. Tijdens een 90 minuten durende ingreep verwijderde de dierenarts het aangetaste weefsel, waarna korte stroomstoten werden gebruikt om het chemomedicijn diep in de kankercellen te laten doordringen. Nou, de behandeling is aangeslagen en de kanker is volledig.
8: Wauw, ik vind het zo mooi, hè, dat mensen en dieren op deze manier samenleven en elkaar helpen. Ik heb een kat. En als die ziek is, dan ben ik ook bereid daar duizenden guldens in te investeren. Als ik het heb, tenminste natuurlijk. Dat houdt ergens een keer op. Maar ik vind het een mooi verhaal. En natuurlijk niet dat hij ziek is geworden. En waar was dit precies ook alweer?
7: In Groot-Brittannië.
8: Groot-Brittannië, jeetje. Geen wurgslang hoop ik dan.
7: Nee, een net python.
8: Oké, heel goed. Mooi dierennieuws. Nelly, dat was het denk ik, hè, voor dit moment. Ja, zo op vrijdagochtend toch positief dat te horen.
9: Paradise FM. Verkeersupdate.
10: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
8: Ja, zo vroeg staat er toch al wat drukte op de weg naar Westpunt richting Poenda.
6: Als je je begeeft vanaf kruispunt Caminda San Willy Borders tot Kaaie Grote Berg, dan is het 4 minuutjes alweer langzaam aansluiten. Dus ik ben benieuwd wat dat voor de rest van de ochtend gaat betekenen. Op Hato zijn er 2 vluchten vandaag die vroeger aankomen. Jawel, uit Nederland, Amsterdam. 20 minuutjes eerder, de TUI Fly vanmiddag om 3:05 komt hij aan. En een uur eerder, Corendon. Die komt om 4:55 aan straks.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: als ik een meisje was geweest, Nelly, als ik zo was geboren, had ik Didi trouwens geheten. D-E-E-D-E-E, op zijn Amerikaans. En ik fantaseer als man daar best wel eens een keer af en toe over. Dat is heel gek waar dit naartoe gaat. Misschien, ik zie je zo kijken, zo van, waar gaat dit naartoe? Hoe het zou zijn als prinses, als vrouw zijnde, als je je zo mooi mag aankleden. Want ik heb hele lieve nichtjes, hele kleine meisjes. En die vinden het fantastisch om zich als prinsesje aan te kleden. Heb jij die behoefte wel eens gehad?
1: God, dat is zo lang geleden. Ik kan me daar eigenlijk weinig van herinneren. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik was sowieso wel een soort theaterkind. Dus verkleden hoorde er natuurlijk gewoon bij.
0: Ja, ja, precies. En jij kunt natuurlijk ook heel goed een gebakken ei uitbeelden, bijvoorbeeld.
1: Een gebakken ei wat?
0: Ja, dat moest ik leren vroeger met dramales en theater.
1: Oh, nee.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Goed, serieuze zaken, want je hebt weer van alles gespot vanochtend en dat wil je vast met ons meedelen.
1: Sorry hoor.
0: Het vrijdag kriebeltje zo van, dat moet even weggedronken worden straks.
1: Ja, ja, denk okay. Het wel. Natuurlijk het nieuws gisteren dat iedereen schokte, was natuurlijk dat dodelijk schietincident. Daar zo in Santa Helena. De politie die hield een soort persconferentie later in de middag. Ook de minister van Justitie was daarbij aanwezig en hij was zeer aangeslagen. Ook omdat dit plaatsvond in de buurt waar hij zelf is opgegroeid. Dus hij vond het enorm verschrikkelijk dat een jongere zo uit het leven is gerukt. Dat gebeurde dus tussen die jongeren. Die kregen dus een ruzie bij een tokkel in Santa Helena. En vervolgens verplaatste dus die discussie voor een school in een basisschool in die wijk. Ja. En een van die jongeren haalde toen een vuurwapen uit zijn auto en schoot dus die ander in de borst. En later, binnen een uur, hebben ze dus wel de verdachte kunnen aanhouden. En hebben ze ook dus in een andere wijk het vermoedelijke moordwapen gevonden. Dat is ook allemaal geplaatst op sociale media. Dat, met films, dan zie je die arrestatie. Uiteindelijk zijn er twee verdachten aangehouden. En die zijn later ook naar de cellen in Barber overgebracht. Mm. Dus daar zitten ze voorlopig vast. De minister sprak dat de cijfers van jeugdcriminaliteit alarmerend zijn. Hoewel de criminaliteit in het algemeen dat daalt, zie je toch wel een verhoging van het aantal criminele jongeren. Dus jongeren zijn dus wel...
0: Maar komt dat dan toch door? Zien ze het niet zitten in de toekomst? Is het moedeloos allemaal wat er gebeurt? Of kan dat?
1: Nee, het wordt dus met een interministeriële aanpak willen ze dit dus gaan tegengaan. Ja. Dus met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en natuurlijk ook het ministerie van Onderwijs moet er dus echt een plan van aanpak komen om dus de jeugdcriminaliteit weer naar beneden te brengen.
0: Ja, en thuis in de situatie natuurlijk bij papa en mama en de familie ook belangrijk.
1: Ik weet zelf heel weinig over de aanleiding voor de ruzie. Ik zag op social media wel berichten. Maar dat is speculatie. Het werd gezegd dus dat de jongens hetzelfde meisje daten. Mm. Dat het daardoor uit de hand is gelopen, die ruzie. Of dat waar is, weet ik niet. Maar dat is wat er op sociale media werd gezegd over deze zaak.
0: Okay.
1: Verder in de kranten natuurlijk ook de minister Middelhof van Economische Ontwikkeling die heeft dus een intentieverklaring getekend gisteren met de Panamese minister van Handel en Industrie, Julio Molto. En de landen gaan dus samenwerken om de economie te versterken op logistiek gebied en maritiem transport, luchtvaart, maar ook investeringen. Dus Curaçao ziet heel veel kansen met Panama, vooral ook omdat wij een soort toegangspoort kunnen zijn voor de rest van het Caribisch gebied. Eventueel ook naar Europa. Dus,
0: mooi, positief.
1: Ja, heel positief.
0: Ja, ja, ja. Hoe sneller, hoe beter, denk ik dan maar. Vaak duren dit soort plannen wat lang, maar...
1: Ja, volgens de minister kan op korte termijn al de consumentenprijzen dalen op het eiland. Vanwege alle deals die al gesloten zijn.
0: Nou, dan laten we dat heel snel voor elkaar krijgen dan. Positief, mooi afgesloten, Nelly. We krijgen trouwens een berichtje vanuit Nederland, vanuit Eindhoven. Ruud die appt op 675-1031. Het is heerlijk geweest, de vakantie op Curaçao. Ik ben weer een paar dagen aan de gang in de werkplaats in Nederland. Met Paradise FM op de radio is het wel te doen. Hier nog een paar uurtjes en het is weekend. Ajo, nou dat is toch lekker, hè? Ja. Hey Ruud, goed, fijn, kom snel terug. En voor iedereen die hier lekker op het eiland is, geniet van Gary Moore, Oh Pretty Woman. En zometeen spelen we Welk Dier, hoor je hier.

0: muziek het weekend in. 21 augustus, Rockt met Gary Moore. Oh, Pretty Woman, oh yeah. Je luistert naar de vernieuwde ochtendshow hier op Paradise FM met Jeremy en Nelly. Nou, ik ben Jeremy. Nelly hoor je met het laatste nieuws. En we spelen nog steeds...
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou, heeft Nelly gisteren het gehad over een knaagdier. Ik denk dat ik toch vandaag even die suggestie alvast mee moet geven. Dus let op... ik heb het geluid voor je van het diertje in...
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou, zeg maar. Ja, die hint heb je nodig, toch? Die allereerste dat het een knaagdier is. Godverdorie, als ik deze zo hoor inderdaad, is die eigenlijk niet zo makkelijk, hè? Heb je een idee? Stuur het maar in, 675-1031. Of gebruik de gratis Paradise FM app. Die vind je in je Apple Store of je Google Play Store. Hij is er voor iPhone en Android telefoon. Dus als jij weet wat dit is, dan maak je kans op een heerlijke Cialo Chai Latte.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag, de Paradise FM ochtendshow.

Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Dans zo lekker weg deze muziek, hè? Zeker op vrijdagavond met DJ Boogieman. Straks weer vanaf 6 uur hier bij Paradise FM 103.1. Nelly, je had nog geen idee wat het dier is, hè, dat we hier hebben gehoord, hè? Tot zover, hè? Nee, hè?
1: Dat, is het een laboeboe?
0: Oh, dat is wel lief. Die kun je wel lekker knuffelen, ja. Zo. Nou, we gaan het horen.
2: Welk dier gooi je hier?
0: En er is veel geraden. Onder meer een laboeboe, natuurlijk een hamster. Wat kwam er nog meer trouwens voorbij? Wat had ik hier nou? Even kijken wat zei Wilfred. Oh ja, capybara. Ook nog eens een keer, ja. Maar, Angela?
3: Ja?
0: Bon dia, bon dia.
4: Ja?
3: Ja?
0: Oh, wie heb ik aan de telefoon? Dit is geen Angela. Dat is mama natuurlijk.
3: Maar
0: wie
3: ben je?
0: Wie ben jij?
3: Ik ben JJ.
0: Hallo JJ. Het is bijna 7 uur en volgens mij weet jij welk dier wij hier hebben gehoord, toch? Wat is dit?
3: Dat is een konijn.
0: Ja hoor! Helemaal goed, gefeliciteerd! Nou, hij klinkt ook zo lief, hè?
3: Ja.
0: Maar...
3: Hij klinkt heel lief.
0: Ja, hey, maar JJ, lust jij chai latte? Of ben je daar nog iets te jong voor?
3: Chai latte.
4: Koffie,
3: nee. Ik hou niet per se van koffie.
0: Of thee, nee. Maar wel lekker...
3: Ik hou wel van thee.
0: Oh, nou, dan moet het helemaal goed komen dan. Want die heb ik hier voor je. Die heb je gewonnen. Gefeliciteerd.
3: Dank je wel.
0: We gaan het allemaal met je regelen. En lekker veilig onderweg naar school, hè, in de auto nu.
3: Ja.
0: Wil je verder?
3: Eigenlijk ben ik al bijna.
0: Oh, dat is goed. Dat geeft alweer rust, natuurlijk. Ja. En wil je verder nog iets kwijt?
4: Wat zeg je? Wil je nog iets zeggen?
3: Ik weet het niet.
0: Oh, maar dat geeft ook helemaal niks. Laat ik het konijn nog een keer horen en wens ik jou een hele fijne dag.
4: Dankjewel.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Je vrijdagochtend is lekker van start gegaan. De beste muziek, daar gaan we zo meteen mee door. We praten hier nu bij om 6:55 over het laatste nieuws. Dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. Een rechtbank in Hongkong heeft twee prominente activisten schuldig bevonden aan opruiing en het ondermijnen van het staatsgezag. De twee activisten organiseerden een jaarlijkse publieke herdenking van het bloedig neergeslagen pro-democratische Tiananmen-protest van 1989. Volgens de aanklager zetten zij aan tot ondermijning door... Wat is dit? Zeg ik helemaal niet goed. Volgens de aanklager zetten zij aan tot ondermijning door op te roepen tot een einde aan de Chinese eenpartijdictatuur. Het tweetal riskeert tot 10 jaar celstraf. Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hebben de veroordelingen scherp veroordeeld en roepen op tot een onmiddellijke vrijlating. En Duitse beursgenoteerde bedrijven hebben al bijna 800 miljoen euro teruggekregen aan Amerikaanse importheffingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof verklaarde de heffingen die door president Donald Trump waren ingevoerd eerder onrechtmatig. Pakketbezorger DHL ontving met ruim 400 miljoen euro het grootste bedrag. In totaal heeft de Amerikaanse overheid wereldwijd al zo'n 66 miljard euro teruggestort. En ook Nederlandse bedrijven profiteren. Zo kreeg Philips al 186 miljoen euro uitgekeerd. Bedrijven verwachten later dit jaar nog meer geld terug te zien. En lokaal nieuws. Bij een schietpartij in Santa Elena is gistermiddag de 19-jarige Rochon Dortalino om het leven gekomen. Na een uitgelopen ruzie werd het slachtoffer in zijn borst geschoten. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. De politie hield een uur later in Sirumahuma een eveneens 19-jarige verdachte aan. Bij een huiszoeking in Brievengat is ook het vermoedelijke moordwapen teruggevonden. En na de officiële opening van het nieuwe schooljaar behandelt de Staten op 28 augustus de nieuwe landsverordening speciaal funderend onderwijs. Deze wet moet zorgen voor meer structuur en beter passend onderwijs voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Op Caminda Duvert, dat is richting de Caracasbaai, 13 minuutjes... En langzaam rijden. Op diezelfde Caracasbaaiweg, maar dan richting Salinja, vanaf kruispunt Caminda Roy Santu, 7 minuutjes. En op de Caminda Reginald Ricordino, richting de Cadouchi-straat. Vanaf kruispunt Katoenastraat is dat 5 minuutjes vertraging. Op Hato komen vandaag tot zover bekend 2 vluchten eerder aan. De rest is op tijd. Ik heb het over de vlucht van TUI vanmiddag. 20 minuutjes eerder vanuit Amsterdam. En vanuit diezelfde stad, vanuit Nederland, komt ook Corendon eerder aan. Maar dan wel een uur eerder einde middag.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
0: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
6: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
7: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu Jeremy Kesseler.
2: En met Janet Jackson gaan we lichting een leuk bijtje zometeen.
10: Paradise FM. Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise FM!
8: De Paradise FM ochtendshow.

0: is een beetje dat gevoel dat je krijgt als het weekend voor de deur staat. Dat je daar naartoe wil ontsnappen en die laatste werkuren even niet wil doen. Nou, Janet Jackson, meid, even doorzetten nog. Daar is Paradise FM die om de hoek komt kijken met de vernieuwde ochtendshow. Jeremy en Nelly hier. En nou ja, ik wens je een hele goede morgen. Als we even kijken naar wat nieuwtjes die mij opgevallen zijn internationaal gezien. Dan is het best positief dat er nog steeds 32 schepen per dag door het Panama-kanaal blijven gaan vanaf september. Wel 4 minder dan voorheen. Dat heeft te maken met de lage waterstanden door El Niño. Maar 32 schepen per dag dus blijft een behoorlijk drukke snelweg over het water als je het mij vraagt. Alleen dus eentje waar je tegenwoordig ook een beetje op de watervoorraad moet letten. En een Zwitserse toerist op Bali is veroordeeld tot een jaar cel nadat hij tijdens de Hindoeïstische dag van de stilte toch naar buiten ging, zichzelf filmde en dat ritueel ook nog eens een keer bespotte. Hij zei dat hij vooral honger had en niet begreep hoe serieus die regels waren. Kortom, voor een snack de straat op en vervolgens een jaar achter de tralies. Nogal duur lunchen, als je het mij vraagt. Ja. En gewoon nat dan, om dat zo te doen. Paradise, goedemorgen met de Pussycat Dolls in de ochtendshow.
1: Je doet de luiken open.
0: Ja, wordt wel tijd, het is licht al, hè.
1: Alle wijven zacht in de bries.
0: Wel heel zachtjes als ik naar buiten kijk.

0: Lekker jam. Paradise FM 103.1 op je vrijdagmorgen. Jeremy en Nelly hier. Het is 7:55 geworden.
1: Paradise FM.
0: Langzaamaan rijden richting je stemming. Misschien wel op kantoor, het werk, de kids droppen. Maar ben je misschien een klein beetje later of kom je nog op tijd aan? Nou ja, ik hoop dat het allemaal goed komt. Wij zorgen voor de beste muziek. Met Billy Joel onderweg, de Piano Man. Het laatste nieuws met Nelly zometeen. En leuk nieuws voor jou ook. Als je dadelijk, misschien wel in september, op een lekker gloednieuw bed wil liggen. Want, heb je het al meegekregen? Vanaf komende maandag vieren we de start van de vernieuwde ochtendshow hier bij Paradise. En in die Paradise FM ochtendshow gaan we een fonkelnieuw bed te waarde van 5000 gulden weggeven van MB Bedden en Slapen. Dus speel mee en win dat bed vanaf maandag. We verstoppen iedere ochtend 2 mokken op 1 locatie op Curaçao. En die liggen dus op dezelfde vindplek, op 1 locatie. Vanaf 6:30 ochtends ga ik hints geven, daghints. Ga naar de locatie. Ben jij een van de eerste 2 luisteraars die je mok vindt, dan speel je die vrijdag de 28e voor de sleutel van de schatkist. En dat doen we dan op een bepaalde locatie. En daarmee kun je dat bed winnen. Alle details, paradisefm.cw/schatkist. Dat is toch even mooi meegenomen, hè? En vergeet trouwens ook vanmiddag vanaf 4 uur weer niet die tickets voor de donderdagavond van Curaçao Noordzee Jazz, hè? Yes.

0: slapen. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twilzeelandia of online op

0: Vier minuutjes over 7:30. Hoe is jouw vrijdagochtend tot zover? Zometeen weer fijne muziek. Nu het nieuws met Nelly Rossa. Bon dia.
1: Bon dia. Curaçao en Panama gaan na 15 jaar weer intensiever samenwerken op het gebied van handel, logistiek en maritiem transport. MEO-minister Roderick Middelhoff heeft daarvoor een intentieverklaring ondertekend met zijn Panamese collega Julio Molto. Het akkoord valt samen met een grote Panamese handelsmissie op het eiland, waarbij zo'n 60 bedrijven aanwezig zijn. Volgens minister Middelhoff zijn de eerste zakelijke deals al gesloten. Dat moet op termijn gunstig uitpakken voor de prijzen in de schappen. En bij een schietpartij in Santa Elena is gistermiddag de 19-jarige Rochong Dortalina om het leven gekomen. Na een uitgelopen ruzie werd het slachtoffer in zijn borst geschoten. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. De politie hield een uur later een ceremonie en eveneens 19-jarige verdachte aan. Bij een huiszoeking in Brievengat is ook het vermoedelijke moordwapen teruggevonden. En internationaal nieuws, Zuid-Korea neemt definitief afscheid van een eeuwenoude traditie. Vanaf februari volgend jaar is het fokken, slachten en verkopen van honden voor consumptie volledig verboden. De verandering is nu al merkbaar. Van de ruim 1500 geregistreerde hondenfokkerijen is ruim 80% inmiddels gesloten. Steeds meer Zuid-Koreanen zien honden namelijk niet meer als voedsel, maar als huisdier.
0: Eet smakelijk. Jeetje, ik heb dat nooit begrepen. Wel eens andere gekke dingen zelf gegeten, Nelly? Niet honden, maar andere dingen waarvan je denkt van, nou, daar zouden mensen eens een keer...
1: Misschien... Meelwormen is een lekkere snack.
0: Oh, echt?
1: Ja, meelwormen zijn fantastisch. Lekker als chips.
0: Nou, je kunt er ook mee vissen. Dat is wat anders natuurlijk. Ja,
2: verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Als kind zijn om 4 uur 's nachts wel eens gedaan dat nachtvissen ook nooit meer. Veel te vroeg op. Oh, verrek, toch iets fout gedaan. Ik moet nu ook vroeg op. Ja, maar ik heb wel de verkeersinformatie voor je. Succes als je op de Cascoraweg rijdt. De KJ Semikok tot Dr. Jacques Ellisweg. Daar 19 minuten vertraging. Op de Goosieweg richting Mauma vanaf kruispunt Kaya Kolonel Winkel tot Andres Belloweg 11 minuten. En nog een file, meer dan 10 minuten vertraging. Bijna 11 minuten op de Caminda die brieven gehad richting Santa Rosa. Op Hato is op dit moment 1 vlucht vertraagd. Die zou om 8 uur dadelijk aankomen uit Santo Domingo. Dat wordt een kwartiertje later.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
0: Zometeen op Paradise.

0: altijd genieten van Queen en Friends Will Be Friends. Zo Nelly, de eerste week ochtendshow, lekker samen hier. Hoe zou je onze relatie op dit moment beoordelen? Ontstaat er al iets vriendschappelijks of stuur je me liever al snel de laan uit?
1: Oh god, ik had niet echt net een krantenartikel gelezen. En dan krijg ik nu weer een...
0: En dan stel ik zo'n serieuze vraag. Ja, of misschien wel, ja. Zullen we maar naar de kranten gaan dan? Ja. Ik overval je een beetje, hè? Ja.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Ik kreeg de opdracht om het kort te houden.
0: Ja, want we lopen wat uit. We hebben zometeen een heel leuk belletje nodig met de One Caribbean Business Network Foundation also. Dus ik ben benieuwd wat er in de kranten staat.
1: Ja, ik zat echt even te kijken van wat kan ik met je bespreken om het kort te houden. Dus dan ga ik toch maar even weer naar het bekende. Want gisteren is dus de Ronde Markt officieel weer in gebruik genomen.
0: Ja.
1: Langdurige renovatie vierde dus de markt gisterochtend haar feestelijke heropening. Nou, volgens de overheid blaast het vernieuwde gebouw een belangrijk deel van de lokale identiteit, maar ook economie nieuw leven in. Als dagelijkse ontmoetingsplek voor kleinschalige ondernemers in de lokale gemeenschap. Nou, om de getroffen ondernemers tegemoet te komen voor de opgelopen vertragingen heeft de regering een compensatie uitgekeerd. Ik moet wel even uitzoeken wat ze daarmee precies bedoelen. Het was al bekend dat de ondernemers heel veel dingen gratis krijgen. Gratis uniformen. Ze hoeven ook niet meer te betalen voor de naamborden. Ze hoeven ook niet te betalen voor hun badges. Dan weet ik niet wat voor. En ze hoeven ook niet geen huur te betalen voor augustus. Wat eventueel ook wel logisch is. Ze moeten pas vanaf volgende maand betalen. Tijdens de openingsceremonie zei minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff. Die stond stil bij de historische waarde van het pand. Het is gebouwd in 1975 en werd destijds opgezet als springplank voor lokale micro-ondernemers om door te groeien. De minister keek natuurlijk ook naar de uitdagende renovatieperiode en de gesprekken die hij heeft gevoerd met de beheerstichting Fondation Marche. En ja, de minister heeft ervoor gekozen om de renovatie toch voortvarend aan te pakken, zegt hij zelf. En met als eindresultaat dat de renovatie volgens hem tot in de kleinste details naar tevredenheid is afgerond.
0: Leuk.
1: Nou, het is nog niet volledig open. Het is in principe alleen de begane grond.
0: Ja.
1: En later zullen de andere verdiepingen ook open gaan. Maar de ministers en de hele en statenleden van de MFK, die werden ook naar de bovenverdieping, naar de rooftop, naar het dakterras werden ze ook geleid. En kregen ze natuurlijk een voorproefje van het mooie uitzicht dat daar is. Het is echt een prachtig uitzicht.
0: Ja, over die hoogte gesproken. Ik zag een luchtfoto van de verbouwing. Daar zien natuurlijk niet heel goed de details op. Maar het blijft een indrukwekkend iets, dat hele ronde gevaart. Het is prachtig. Prachtig geworden.
1: Zeker een heel mooi ding. Heel mooi ding. Zeker nu ook met de nieuwe aanpassingen. Veel meer verlichting.
0: Ja.
1: En een ander kort berichtje. Dat is eigenlijk meer een foto die in de krant staat in het Antilliaans Dagblad. Want gistermiddag stond om 12:39 de zon loodrecht op Curaçao, loodrecht op de aarde. Dat is in het zenit.
0: Oh ja.
1: En dat is dus het punt aan de hemelkoepel dat zich exact loodrecht verticaal boven het hoofd van de waarnemer bevindt. En de hoogte van dit punt is altijd 90 graden ten opzichte van de horizon. Nou, het betekent er was helemaal geen schaduw dus te zien. En dat zie je op een foto met een tuinkabouter en een Mexicaan.
0: Met een tuinkabouter ook nog eens een keer.
1: Ja, foto van Rob van Bohemen.
0: Oh, nou, dat is kunstzinnig trouwens. Ja,
1: maar geen schaduw dus.
0: Daarover gesproken, we krijgen straks ook een kunstenaar hier in de studio, hè? Dus David...
1: Paulus.
0: Ja, mooi. Heeft hij ook iets met kabouters gevallen? Misschien straks eens vragen over zijn tentoonstelling. En we bellen met de One Caribbean Business Network Foundation na Lenny Kravitz op Paradise.

0: Het programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz, ook na het festival, met 1% cashback op uw aankopen, wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
3: Banco di Caribe.
4: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
5: Nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
6: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer.

0: voorwaarden. Tot dan! Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exacte man.
3: En daar is het bijna 8 uur geworden op Paradise 103.1. De beste muziek ooit gemaakt, zometeen meer daarvan. Nu tijd voor het nieuws met Nelly Rossa.
4: Bon dia. In een bos bij Berlijn hebben de Duitse veiligheidsdiensten een geheime opslag met vuurwapens ontdekt. Volgens onderzoek van Duitse media lagen de wapens klaar voor Russische spionnen die aanslagen moesten plegen in Duitsland. In Roemenië is een verdachte opgepakt die de opslagplek vermoedelijk heeft aangelegd. De Duitse autoriteiten waarschuwen al langere tijd voor toenemende Russische sabotage en spionageactiviteiten in het land. En in Japan is voor het eerst in meer dan een jaar weer een doodstraf uitgevoerd. Een man die verantwoordelijk was voor een dodelijke brand in een gokhal in 2009, waarbij 5 mensen omkwamen, is vandaag geëxecuteerd. Het is de eerste voltrekking van de doodstraf onder het bewind van de premier die eind vorig jaar aantrad. En lokaal nieuws, films van het Curaçao International Film Festival maken volgende maand de oversteek naar Nederland. Een selectie uit de editie van dit jaar is van 11 tot en met 20 september te zien op het festival Film by the Sea in Vlissingen. Het Nederlandse festival ruimt in het programma speciaal plek in voor de Caribische regio. In totaal worden er 9 korte films vertoond die eerder op CIFF te zien waren, waaronder Amor, Cayetanos, Arena en Fort Buku. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Langzaamaan wordt het rustiger. Ik noem nog 3 vertragingen die zeker 5 minuutjes voor extra reistijd zorgen op de Seriolora-weg richting Jan W. Daar 5 minuten tot de rotonde Robert Willems. De Caracasbaaiweg richting Salinja. Ik heb het over kruispunt Kaya Sien van Del tot de Corporaalsweg. 5 minuutjes. En ook richting Santa Rosa vanaf kruispunt Kaya Naiguata tot de Snipweg. 5 minuutjes. Op Hato is er ook een grote uitdaging ontstaan. Dat betekent 5:40 vertraging voor de vlucht vanuit Santo Domingo. En die komt nu om 9:15 aan.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
6: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Catrevin. Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exacte man.
7: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
8: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Jeremy Kesseler.
3: Even kleinere bijzondere attentie. Zometeen een bijzondere gast te gast.
12: Paradise FM.
13: Bom dia, bom dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
10: De Paradise FM ochtendshow.

een dag. Het is de vrijdag 21 augustus. En op die 21 augustus is er iets gebeurd. Daar heb ik zo meteen wat over. Eerst sta ik stil bij andere nieuwtjes die ik heb gevonden voordat we straks met een hele creatieve geest praten die zojuist gearriveerd is in de studio. En die heeft

een dag. Dat is de vrijdag 21 augustus. En op die 21 augustus is er iets gebeurd. Daar heb ik zo meteen wat over. Eerst sta ik stil bij andere nieuwtjes die ik heb gevonden voordat we straks met een hele creatieve geest praten die zojuist gearriveerd is in de studio.

Ik heb in het nieuws gezien dat toch wel, dat is vervelend, die ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Heb je dat meegekregen? Nou, die groeit volgens de Verenigde Naties exponentieel. Ruim 2500 mensen zijn overleden inmiddels en meer dan 5000 mensen besmet geraakt met het virus. De hulp schiet ook nog eens een keer tekort. En in buurland Oeganda zijn 20 besmettingen en 2 sterfgevallen ook gemeld. Ja, dat gebeurt in de wereld. Iets heel liefs dan en fantastisch. Een voormalig koerier in China heeft inmiddels meer dan 200 ritten gemaakt naar ouderen in afgelegen dorpen namens hun kinderen die ver weg wonen. Dat is toch te gek? Hij brengt boodschappen, medicijnen of een verjaardagstaart. Maar soms is zijn belangrijkste taak gewoon een kopje thee drinken en even luisteren. En daarna stuurt hij de filmpjes naar de kinderen zodat zij toch een beetje bij de ouder zijn. En dat is toch misschien wel de mooiste boodschap. Afstand hoeft dus niet te betekenen dat je elkaar kwijtraakt. Soms is één iemand die even de moeite neemt genoeg om een familie weer dichter bij elkaar.

0: Die jezelf niet. Van Adele gaan we naar meer creativiteit, dames en heren. Paradise staat stil bij 100 kunstwerken. 100? David, wat heb je gedaan? 100 stuks? Mijn god.
1: Eigenlijk is het iets meer.
0: Ook nog.
1: Of zo, dus maar meer dan 100, ja.
0: Er is een mooie tentoonstelling gisteravond gestart om 7 uur... in het Curaçao's Museum. David Paulus, van harte welkom hier in de studio bij Paradise.
1: Nou, dankjewel dat ik hier mocht zitten bij jullie. Dus,
0: Je hebt een ode gemaakt. Waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, een ode. Ik ben nu heel erg bezig met mijn roots, mijn wortels. En ja, ik vond het gepast om dat verder in mee te gaan, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En ik ben al sinds mijn opleiding ben ik gestart met de onderzoek van wie ben ik nou en waar ga ik heen. En vanuit onze traditie, religie, geloof en bijgeloof. Ja, daar is het eigenlijk een soort van ontstaan, zeg maar. Mm-hmm. Het onderzoek. Ja.
0: Gisteravond was het druk bij de kick-off. Hè? Er waren veel mensen die kwamen kijken, 100 werken. Nou, je hebt ook even de tijd nodig om ze allemaal te bekijken. Het heeft je ook heel veel tijd gekost om ze te maken. Als nou straks iemand door jouw tentoonstelling loopt, hè, en die komt allemaal gezichten en werken tegen van de mensen daar en alle verhalen, jou zichzelf of misschien wel zijn eigen familie. Wie hoop je dan dat die persoon eigenlijk vooral tegenkomt en wat diegene daar dan ziet en leert?
1: Ik kan een voorbeeld geven.
0: Ja?
1: Gisteren kwamen 3 jongens bij mij en een meid en een wat oudere vrouw. Dus ik dacht eerst van, oh, dat is de moeder van die jongens. En toen vertelde ze van, het is een hele mooie, je hebt het heel mooi gedaan en de kunstwerk die je hebt gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Het is heel inspirerend. Het brengt ons aan vroeger wat denken aan die persoon. Toen vroeg ik van, oh, maar wie bedoelen jullie eigenlijk? Want ik ken natuurlijk niet iedereen. Toen zei ze van, nou, ik ben de zus van DJ Renzo. En dit zijn de kinderen.
0: Ah.
1: Ja, ik was heel emotioneel om dat te horen. Want ik had niet gedacht dat hun daar zouden zijn. En het mooie daaraan is dat dat die kinderen hun vader terug kunnen zien in zo'n expositie.
0: Ik word er bijna zelf een beetje stil van als ik het hoor. Ja, wauw. Ik begreep ook dat bij ieder werk een woord hoort, hè?
1: Ja.
0: Welk woord hoorde hierbij? Weet je dat zo nog?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat zijn er veel.
1: Er zijn er heel veel.
0: Dus er hoort een woord, een gezegde of uitdrukking bij. Is er een Curaçao's gezegde dat voor jou de hele tentoonstelling in zijn totaliteit samenvat?
1: Nou, de tentoonstelling heet Rumble Irais.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent richting en de wortels. En dat is eigenlijk, dat gaat dan eigenlijk over de richting die we naartoe gaan. En dat we onze wortels meenemen in de bagage. Of nemen we dat mee, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk het thema van de tentoonstelling is
0: mooi
1: samengevat. Ja.
0: Ja, je hebt het zelf gezegd. Je bent ook tijdens het maken in het gezelschap eigenlijk ook geweest van je voorouders, toch?
1: Zeker. Ik heb met ze contact opgenomen. Of tenminste, ik was het één met hun.
0: Mm-hmm.
1: En hoe deed ik dat? Door middel van een wierook op te steken en hun te bedanken.
0: Okay.
1: En Curaçao's muziek op de achtergrond. En zo ging ik gewoon werken, zeg maar. En
0: wow, dan, bijzonder.
1: Ja. En dan maak ik gewoon en was ik klaar. En ik van, oh, dat kwam uit. Dus het was heel, ik was een soort van een trance of zo.
0: Ja, en de flow en achteraf was je verrast door wat je zelf had gedaan.
1: Ja, precies.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: En dat 3 jaar lang.
0: Ja, 3 jaar lang heb je hier aan gewerkt?
1: 3 jaar lang, ja.
0: Wow. En je woont en werkt inmiddels in Doetinchem. Heb je dat in Nederland allemaal voorbereid of hier gedaan? Want je komt hier vandaan.
1: Nee, ik heb het in Nederland alles gemaakt en dan verscheept met de transport.
0: En je woont nu in Doetinchem. Merk je dat je juist door dat je op afstand van Curaçao woont anders naar ons eiland en naar de cultuur bent gaan kijken? Of dat dan weer niet?
1: Nee, want ik ben hier opgegroeid. Dus voor mij is elke keer thuiskomen en dan is het... Is het dingen die ik al weet of heb gevoeld, daar is het eigenlijk een beetje hetzelfde.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik heb niet echt iets Ja, de gebouwen is allemaal goed. Dat is,
0: nee,
1: dat,
0: ja,
1: maar verder de mensen zelf.
0: We gaan langzaamaan richting de afsluiting. Wat moeten mensen absoluut weten over deze tentoonstelling en waarom moeten ze komen?
1: Als je naar de tentoonstelling komt, dan ga je... je voelt het geschiedenis van Curaçao.
0: Ja.
1: Want ik heb mensen uit de literatuur, muziekwereld. Dus er is voor elk wat wils.
0: Mm-hmm.
1: En... je duikt eigenlijk in de geschiedenis van Curaçao van jaren 80, jaren 90. En ook nog eerder eigenlijk. Maar je maakt ook kennis met mensen die bekend zijn, die ken je al. En mensen die onbekend zijn, die ook iets hebben betekend in de, tenminste voor Curaçao.
0: Ja, ja. Een veelzijdige tentoonstelling in het Curaçao's Museum.
1: Veelzijdig.
0: Tot slot, als je één ding uit Curaçao mocht doorgeven aan de generatie die na ons komt. Wat zou je willen dat vooral niet verloren gaat?
1: Ik denk dat de jongeren meer van hun cultuur moeten weten door middel van zulke tentoonstellingen te bezoeken.
0: Ja.
1: Wij moeten dat natuurlijk ook stimuleren natuurlijk als wat ouderen. Ik denk gewoon gaan en doen en dat is het eigenlijk. Gewoon doen.
0: Ja. Ja. Doen en sowieso vind ik ook, maar ik weet niet of deze tentoonstelling daarbij aansluit, de manier hoe je met elkaar omgaat en respect hebben voor elkaar, voor wat er gebeurd is en wat er voor allemaal nog gaat komen. En je moet het samen doen uiteindelijk.
1: Samen moet je dat doen. Ja, zeker.
0: Ja. Zeker. Hey, ik vind jou een fijne vent.
1: Oh, dank je.
0: Ik vind het super mooi wat je allemaal hebt gedaan. En ga dat zien, hè. Jij als luisteraar van Paradise in het Curaçao's Museum. 100 werken, het is nog tot begin november?
1: Ja, 14 juli, november. Joh. 14 november is het nog te zien.
0: Dames en heren, David Paulus!

0: creativiteit van Adele, beste David. Hoe doet zij dat? Is zij een beetje creatief, een beetje goed, een beetje, ja, goede muziek of niet? Wacht even, wat zeg je?
1: Oh ja, zeker.
0: Ja? Ja? Sorry. Ja, dit lag aan mij, hè? Je hoort.

0: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
1: Huh? Wat?
0: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5.000 gulden. Doe vanaf 4.

0: en slapen. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao.
1: Paspoort?
2: Check.
1: Ticket?
2: Check.
1: Reisverzekering?
2: Oeps.
1: Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis?
2: Kan.
1: Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Turista, riba bo isla. Denk er voor, bomesterta. Riaki, con un tour de France. Start Bodia con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante per 5,99. Saboria un croissant fresco fresco poi Nose Bakery. Water per 7,95. E brinda con vino bossa, vino blanc, vino noir o rosé. Dos butter per 44,93. Viva la France!
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
7: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: dadelijk meer lekkere vrijdagochtendmuziek van de Beach Boys. Virgil Shaggy komt eraan. Maar je wordt ook bijgepraat over het laatste nieuws. En Nelly heeft dat voor je op een rij gezet. Bon dia.
1: Bon dia. Johan van der Sloot heeft in Peru opnieuw gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. De 39-jarige Nederlander stelt in de verzoekschrift dat hij in de beruchte Chalapalca-gevangenis dagelijks wordt gemarteld en met de dood wordt bedreigd. Volgens van der Sloot is de directie van die gevangenis al akkoord gegaan met een overplaatsing. De rechter moet er nu nog mee instemmen. Het is niet bekend wanneer hij zich over het verzoek zal buigen. En na de officiële opening van het nieuwe schooljaar behandelt de staat op 28 augustus de nieuwe landsverordening speciaal funderend onderwijs. Deze wet moet zorgen voor meer structuur en beter passend onderwijs voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. En internationaal nieuws. In Australië is grote verslagenheid ontstaan nadat de 18-jarige vermiste wandelaar Lily Hooper toch dood is teruggevonden. Haar familie en de premier van New South Wales vierden aanvankelijk haar redding nadat de premier per ongeluk meldde dat ze levend was aangetroffen met een halve fles water naast zich. Nog geen half uur later bleek dat het ging om een misbegrepen codetaal op de radio. De hulpdiensten en de premier hebben inmiddels een excuses aangeboden aan de nabestaanden voor het extra leed. Voorlopig is niet duidelijk hoe het meisje om het leven is gekomen. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen.
0: Dan zit je in zo'n situatie en dan krijg je dit voor je kiezen. Mijn god zeg.
1: Ja.
0: Weet je toevallig of ze alleen aan de wandel is gegaan of wat is er gebeurd? Weet je dat?
1: Nou, dat is nog een beetje onduidelijk. Ze is gevonden naast het wandelpad en best niet in de buurt van haar auto. Dus dat moet nog allemaal onderzocht worden.
0: Ja.
1: Maar ze ging wel alleen wandelen. Dat is wat de familie tot nu toe weet.
0: Ja. Ik heb het ook wel eens geprobeerd, maar ik heb wel geleerd, zeker met de warmte, hè, waar je ook bent, neem natuurlijk altijd water mee, dat soort dingen. En bereid je ontzettend goed voor. Ga eigenlijk niet alleen en zorg dat je telefoon opgeladen is. Of heb een GPS-apparaat ook bij je, waar de alarmknop ook wellicht op zit.
1: Maar vooral wandel niet alleen.
0: Nee, vooral dat eigenlijk, ja. Ja, jeetje. Zijn we zo bijgepraat, Nelly?
1: Ja.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Ook nog wat leuk nieuws dan gelukkig, want vanmiddag zijn er weer kaarten te winnen voor Curaçao North Sea Jazz. Vanaf 4 uur in het programma van Vanessa Werkhoven. Dus houd dat in de gaten als je daar naartoe wil. Meedoen met die prijsvraag.

0: Nadine hier weer achter de présence schreven. De laatste dagen een beetje ziekjes, grieperig, dat soort dingen. Ik hoorde jou net ook al sniffelen, Nelly. Wat was er aan de hand? Heb je een beetje, ook een klein beetje verkouden? Toch niet ziek worden?
1: Ja, dat lijkt er wel op.
0: Oh jee. Maar vanmiddag dus weer kaarten te winnen voor Curaçao Noche Jazz. En Nelly, vanaf maandag spelen wij een spel hier, hè? Ja.
1: Ik ben niet op de hoogte van de details, maar laat bij mij.
0: Nou, we hebben er samen ook onder meer voor in één bed gelegen. Dus ja.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Dat heeft alles met de promotie te maken natuurlijk van de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Die spelen we vanaf komende maanden. We gaan koffiemokken verstoppen. We gaan daarmee de schatkist lokaliseren en op vrijdag het finale spel spelen. En daarmee kun je een bed ter waarde van 5.000 piek winnen van MB Bedden en Slapen. Dat is geen lullige prijs. En dat bed hebben wij samen gelegen, Nelly. Dat is toch, ja. Jawel. Die schudt nee, maar jawel. In mijn gedachten wel. Dat was een bed van iets meer. Maar die lag zo lekker. We gaan naar de kranten toe, want jij hebt het overzicht voor ons.
1: Ja, in een onderzoek dat eigenlijk al eerder of vaker over is geschreven deze afgelopen dagen. Dat is het rapport van Odile Micheletti van Cayenne Caribbean Consultancy. Nou, in het Antilliaans Dagblad staat natuurlijk een artikel dat er een rem moet op Airbnb in woonwijken. Volgens de auteur zou niet iedere wijk, of onderzoeker, zou niet iedere wijk op Curaçao geschikt moeten zijn voor verdere groei van vakantieverhuur. Zij stelt dus eigenlijk voor om bepaalde gebieden, om het eiland in bepaalde gebieden te rangschikken en waarbij je dan of te verdelen. En dan heb je dus de Destination Management Area, zo noemt zij ze heel mooi. En dat betekent dus dat wijken zoals Yantiel, Spaanse Water, Blue Bay, Paracasa, Coral Estate en Westpunt, dat zijn al plekken waar vakantieverhuur al aansluit bij de bestaande toeristische functie. Die kun je dus best aanwijzen als gebieden waar dus Airbnb's kunnen komen of dat verder kan verder kan groeien. Mm-hmm. En dan zal je andere wijken, bijvoorbeeld wat je nu dus ziet, wijken zoals Julianendorp, Mahuma, Santa Maria, Buenavista en ze noemt nog een heleboel andere. Daar heb je al Airbnb's, maar dat zijn vaak gewoon studio's of appartementen die dan ook op een woonperceel zitten. Dus dan heb je gewoon het woonhuis zelf, waar bijvoorbeeld de uitbater van zo'n Airbnb al woont. En dan verhuurt hij gewoon nog kleinere. Vaak als bijverdiensten soms, of niet altijd. En dat is meestal, dan raakt dat niet uit balans. Dus het woonfunctie en dan zo'n toeristische functie. Dus zij pleit ervoor dat daar dus dat eigenlijk zou er beleid moeten komen waarbij je dan bepaalde gebieden aanwijst voor, nou, hier, dit mag je dan verder ontwikkelen voor korte termijn verhuur. En dit moet wel echt een woongebied blijven. Ze stelt daarbij dat het niet de bedoeling is om economische kansen te beperken, maar gewoon gaan voor een evenwicht tussen toeristische ontwikkeling en woonstabiliteit.
0: Ja, alles balanceren inderdaad. Ja. Maar panden, onroerend goed, heeft toch doorgaans gewoon al een bestemming? Een hotel is een hotel, een woonhuis is een woonhuis, een kantoor is een kantoor. Moet er dan nog iets bij komen dat je per se iets moet definiëren van dit verhuur ik?
1: Nee, het gaat er meer om dat het gaat vooral om het gebied. En dat je dan ervoor
0: Je wil meer spreiding over het eiland.
1: Ja, niet meer spreiding. Nee, het gaat erom dus dat de traditionele woonwijken, dat daar niet een overschot komt aan vakantieverhuur. Omdat dat natuurlijk dus heel sociale cohesie verandert. Ja. Als het buiten het toerismeseizoen, dan kan het een ghost town zijn. Het is gewoon niet fijn als je buren, elke dag heb je andere buren.
0: Goeie voorbeelden, ja, absoluut.
1: Dat zijn, dat daarover moet geraakt worden.
0: Ja.
1: Het heeft echt wel te maken, want er is gewoon controle, sociale controle. Als het gewoon permanent bewoond is.
0: Oké, okay. Hey, nog heel kort nog iets anders waarmee je wil afsluiten.
1: Ja, dat is heel belangrijk, want ik had het gisteren, hebben we het wel genoemd in het nieuws, dat de Paribas Little League uit Curaçao, die zou dus gisteren spelen. Het was de openingswedstrijd in de internationale toernooi van de Little League tegen Japan. Maar vanwege de regen in Williamsport werd dus de wedstrijd uitgesteld.
0: Oh ja.
1: En ze spelen dus vandaag om 12:00.
0: Nou, we gaan voor de winst. Ja, kom op.
1: We gaan zeker voor de winst.
0: Hoppakee. Nelly, dankjewel. Toen nog even stilstaan bij iets belangrijks. Kijk, je kunt mensen op een voetstuk zetten en helemaal verhemelen. En het beste wensen en er zelfs verliefd op worden. En een ode toebrengen, dat kun je echt heel overdreven doen. Maar iemand die dat op een hele mooie manier heeft gedaan, al heel lang geleden, dat is deze. Ba-ba-ba.

0: Marieke. Could I have this kiss forever? Nelly, heeft het Laura-woord van vandaag toevallig iets met zoenen of liefde te maken?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
2: Het Laura-woord van de dag.
0: Dan is de vraag, waar dan wel mee? En is het nuttig? Want het kan ook leuk zijn het Laura-woord van de dag om iets te leren van onze taal hier. Maar kunnen we er wat mee vandaag? Moet ik iets in de supermarkt misschien? Of tijdens het koken? Of op de weg? Of ergens iets bestellen? Of waar gaan we heen?
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Het is Lamunchi.
0: Lamunchi?
1: Ja.
0: Lekker?
1: Ja.
0: Heerlijk?
1: Lamunchi.
0: En waarom heb je die eruit gepikt vandaag?
1: Omdat Lamunchi, behalve dat het staat voor een limoen...
0: Ja.
1: Is het ook een eufemisme voor vrouwen met een bescheiden... borstomvang.
0: Oké.
1: Dus lamontje kan je ook daarvoor gebruiken.
0: Dus niet alleen een echt, maar ook een limontje. Ja, oké. die vergeet ik ook nooit meer. Dus en Aba di Lamontje is een bescheiden... Nee, ja.
1: Dama di Lamontje, zeg
0: je? Ja, Dama di Lamontje. Precies. Oké. Ja, we zijn er wel heel snel klaar mee vandaag. Ik vind het verrassend eigenlijk wel.
1: Voor de bescheiden borstomvang of omdat het zo kort duurt?
0: Ja, het is zo'n klein woordje eigenlijk, maar wel met... Ik wou zeggen grote omvang, maar dat heeft het dus niet. Nee, oké, goed zo. Dankjewel voor dit Laura-woord van de dag. Je kunt de app downloaden als je taal echt wil leren.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountiel Beach.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het nieuwe schooljaar is gisteren officieel geopend. De overheid richt zich dit jaar op vernieuwing, betere schoolomgevingen en deskundigere docenten. Op 28 augustus behandelen de staten de nieuwe landsverordening speciaal funderend onderwijs. Die wet moet zorgen voor meer structuur, gelijke kansen en beter passend onderwijs voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Bij een schietpartij in Santa Helena is gistermiddag de 19-jarige Roshan Dortalina om het leven gekomen. Na een ruzie bij een toko schoot een andere 19-jarige jongen hem in de borst. De politie hield de verdachte een uur later aan in Seru Mahuma. Het vermoedelijke moordwapen werd gevonden in een tuinhuisje in Brievengat. Dan nog internationaal nieuws. Na lange droogte zijn in het zuidoosten van Frankrijk zware regen- en onweersbuien uitgebroken. In het departement Var waren bijna 1380 blikseminslagen die plaatselijk brandjes veroorzaakten. Een camping ten noordwesten van Cannes met 200 kampeerders werd uit voorzorg ontruimd. Ook delen van Noord-Italië kampen met schade en verkeershinder. De bondgenoten van Oekraïne houden maandag een top van de coalitie van bereidwilligen. Meerdere leiders willen naar Kiev reizen. Premier Rob Jette belt in. De coalitie staat onder leiding van het VK, Frankrijk en Duitsland. Ook de plaatsvervanger van NAVO-chef Mark Rutte doet mee. De Pakistanse oud-premier Imran Khan is terug in de gevangenis na onderzoek in een ziekenhuis. Volgens de autoriteiten is hij fit verklaard. Khan zit al ongeveer 10 maanden in een isoleercel. Zijn familie zegt dat hij grotendeels het zicht in zijn rechteroog heeft verloren. Zijn zus noemt de opsluiting marteling. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
4: Coeurblue, let us surprise you.
5: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
5: En een vleug Italiaanse muziek zometeen naar Tina Turner en David Bowie.
6: We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Een heel klein vleugje Italiaanse muziek. Een heel klein beetje. Zit meer in de naam dan dat je het hoort in de klanken. Maar wat een fijne plaat van Paolo Nutini. New Shoes naar Tina Turner en David Bowie hier bij Paradise. 103.1 op je vrijdagochtend. De allereerste week van de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. En het wordt nu wel heel erg spannend hoor, want maandag is het zover. Dan geven we een bed weg, niet op maandag zelf, maar in de week gaan we het spelen. Een bed ter waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen. We spelen de ochtendshow Schatkistjacht 2026. Nou, dat is geen kattenpis dus. Hier 5000 piek te winnen op het einde van de week. En van maandag tot en met donderdag kun jij je gaan selecteren. Als jij de hints begrijpt die ik weergeef in de ochtend, begin daar zo rond 5:30 mee. En nou ja, dan is het de bedoeling dat jij een koffiemok gaat vinden ergens op het eiland. Ben jij de eerste die een koffiemok vindt? We hebben er 2 iedere ochtend bij Nadine of Marissa. Die staan dan ergens op het eiland. Dan selecteer jij jezelf om op vrijdag het finale spel te spelen. Dat is toch wel weer te gek, want dan ben je wel heel dichtbij die schatkist. En wie weet vind jij op vrijdagochtend in het eindspel de sleutel. De Paradise M schatkistjacht komt er dus aan. Doe mee en luister.

0: De strijd barst vanaf maandag los in de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. En dan hoef je geen mercy te hebben met je mededeelnemers, beste Shawn Mendes. Die koffiemok die moet gevonden worden. En daarmee de schatkist geopend op vrijdag. En daarmee maak je weer kans op dat bed van 5000 gulden.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dagelijks, we spelen het al heel erg lang hier bij Paradise 103.1. Die muziekquiz met een lekker diner voor twee te winnen. En vandaag op deze 21 augustus is dat bij de buren. Lekker naar het eetcafé. Wanneer het jou uitkomt, we hebben hier een bon voor je liggen. Moet je wel even winnen. Luister naar het fragment en zend dan je antwoord in via 675-1031.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: En daar doe ik al mee. Jij ook, hè? Ja, herken je hem? Oké. Stuur jouw antwoord in naar 675-1031 en win dat diner voor twee bij de buren.

0: ABC, The Poison Arrow op Paradise FM 103.1. Dan zou ik maar even jezelf helemaal klaarmaken. Get ready for this. Niet alleen Tour Unlimited, hoor je zo meteen. Na het nieuws van 9:30 met onze Nelly. Nee, ik heb ook deze cryptische omschrijving voor je. Let op.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
2: Huh? Wat?
1: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5.000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagwinnaars strijden op 28 augustus om de vondst van de Paradise FM ochtendshow Schatkist. Check alle

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Bingoedoe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have

0: 10.
1: Curaçaose korte films schitteren in Vlissingen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Films van het Curaçao International Film Festival maken volgende maand de oversteek naar Nederland. De selectie uit de editie van dit jaar is van 11 tot en met 20 september te zien op Film by the Sea in Vlissingen. Het Nederlandse festival ruimt in het programma speciaal plek in voor de Caribische regio. In totaal worden er 9 korte films vertoond die eerder op het CIFF te zien waren, waaronder Amor, Calla Tanos Arena en Fort Buku. Een belangrijk moment voor de lokale filmmakers die hun werk zo aan een breed internationaal publiek kunnen tonen. En Curaçao en Panama gaan weer intensiever samenwerken op het gebied van handel, logistiek en maritiem transport. De Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff, heeft daarvoor een intentieverklaring ondertekend met zijn Panamese collega. Het akkoord valt samen met een Panamese handelsmissie op het eiland, waarbij zo'n 60 bedrijven aanwezig zijn. Volgens minister Middelhoff zijn de eerste zakelijke deals, waaronder door een lokale supermarkt, al gesloten. Dat moet op termijn gunstig uitpakken voor de prijzen in de schappen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Paradise FM.
2: Jeremy Kesseler. Hier is hij dan, dat lekkere 90s gevoel op de radio.

0: Zo na 9:30. Begrijp dat weekendgevoel je al een beetje met Oliver Cheatham, Get Down on Saturday Night en die 90s knaller van Tour Limited hier bij Paradise. Extra lekkere, vrolijke vrijdagmuziek.
1: Chomolako.
0: Met Michael Jackson. Die komt uit de kast. Of kruip je er liever weer in? Zometeen hoor je wat het nou precies is. Na Lorna en Papi Chulo.

0: Michael Jackson op Paradise FM 103.1. Zullen we toch maar plaats maken zometeen voor Joris Nelly? Zullen we maar doen? Ja.
1: Volgens mij een beginoptie, hè?
0: Ja, dat sowieso. De eerste week, vernieuwde ochtendshow samen. Zit erop, is het bevallen, als je een cijfer mag geven?
1: Oeh.
0: Ja.
1: Het is heel erg leuk om met jou hier in de ochtend te staan. Cijfers, is zeker een 8.
0: Hoppakee. Nou, die steken we mooi in onze zak. Ik ben ook benieuwd wat jij ervan vond. Jij als luisteraar van Paradise FM. Gooi het maar op de app. Heel eerlijk, je mening ongezouten op 675-1031. We zijn er al te benieuwd naar. Zometeen dus Joris Reer en dit is Raoul Oriana.

0: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
1: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
0: Oh, is die er weer?
1: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
0: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
0: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: je kaartjes gaan halen voor Wintertuin Curaçao Kids Festival. Het grootste kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De openingswedstrijd van Paribas Little League tegen Japan is door aanhoudende regen uitgesteld. De Curaçaose honkballers spelen vanmiddag om 12 uur alsnog in het Volunteer Stadium in Williamsport. Bij winst tegen het team uit Tokio speelt Curaçao aanstaande zondag opnieuw. Het nieuwe schooljaar is gisteren officieel geopend. De overheid richt zich dit jaar op vernieuwing, betere schoolomgevingen en deskundigere docenten. Op 28 augustus behandelen de staten de nieuwe landsverordening speciaal funderend onderwijs. Die wet moet zorgen voor meer structuur, gelijke kansen en beter passend onderwijs voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Dan nog internationaal nieuws. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Minister van Justitie Akin Gürlek zegt op X dat Netanyahu wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumud Flotilla. De vloot wilde hulpgoederen naar de Gazastrook brengen, maar werd in mei door Israël onderschept. Defensie deelt nieuwe gevechtskleding later uit aan militairen dan gepland. De levering is te traag door stroomuitval bij een toeleverancier in Tunesië als gevolg van extreme hitte. De kleding wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgedeeld in plaats van in september. Nieuwe militairen krijgen tijdelijke kleding. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo groeit volgens de Verenigde Naties exponentieel. Ruim 2500 mensen zijn overleden en meer dan 5000 besmet geraakt. De hulp is nog maar enkele weken toereikend. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen en 2 sterfgevallen gemeld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV- en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris Reer.
2: Van harte goede vrijdagochtend. Kylie Minogue zometeen.

love, it is love at first sight. Op deze druilerige vrijdagochtend begint ineens een partijtje grijs te worden hier aan de kant van het eiland waar onze studio staat. Potverdorie, ik kan de brug bijna niet meer zien. Gelukkig is de muziek lekker zonnig deze vrijdagochtend. Nelly, zometeen Just a Dream, naar KLM.

Nelly op Paradise. Ja, niet onze Nelly, maar die andere. Just a Dream. Terwijl we hier midden in een grote... wat is het? Holkbreuk zitten. Het komt echt met bakken aan naar beneden. Gelukkig zit er een dak op deze studio. Dat staat al wel lekker. Juan Luis Guerra, zo meteen voor jou op je vrijdag.

0: Schatkist komt. Acht dagwinnaars strijden op 28 augustus om de vondst van de Paradise FM ochtendshow Schatkist. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En win dat heerlijke nieuwe bed van MW Bedden en Slapen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: zelf.
1: Sectordirecteur GMN voorlopig nog thuis, ondanks vormfout. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bezwaar van ambtenaar Gabriel Murray tegen zijn toegangsontzegging bij het ministerie van GMN is gegrond verklaard. De secretaris-generaal bleek niet bevoegd om hem de toegang te ontzeggen. Toch blijft de maatregel tot en met dinsdag van kracht, omdat deze inhoudelijk wel terecht was vanwege een onderzoek naar het financieel beheer. De minister van GMN moet voor aanstaande dinsdag beslissen of Murray weer aan het werk mag of dat het verbod wordt verlengd. Het ministerie heeft onder meer vragen over het project Versnelde Groei Landbouw en Veeteelt dat in maart vorig jaar werd goedgekeurd. Het project is dat jaar niet uitgevoerd, wat vragen opriep over het geldgebruik en de procedures. Ook waren er twijfels over schoonmaakprojecten. Daarnaast speelde een incident eind vorig jaar mee tussen Murray, de financial controller, en ook de toenmalig hoofd van de uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserijbeheer. Murray zelf heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude binnen het ministerie. Uit het onderzoek moet blijken wie uiteindelijk verwijtbaar is. En het is vandaag een historische dag voor het Curaçaose honkbal. Om 4:00 middag speelt het Little League team tegen Japan in de Amerikaanse stad Williamsport. Voor het eerst staat er Curaçao op het uniform geschreven. Bij vorige edities kwam de ploeg nog uit onder de naam van de regio Caribbean. De spelers zijn overigens van Liga Paribas. En de wedstrijd is hier te volgen op ESPN en op een groot scherm bij het Wilhelmina Park. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw of in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
2: Nu, Joris Reer. Volgende maand op Curaçao North Sea Jazz, nu op je radio.

TLC. Het is No Scrubs op je vrijdagochtend. Vanaf maandagochtend, 6 uur, komende maandag, dan ga je op jacht. In onze gloedje fonkelnieuwe ochtendshow met Jeremy en Nelly ga je er volgende week vandoor met een waanzinnig gave prijs. Een bed van MW Bedden en Slapen. Zo'n grote bokspring tweepersoons sofa. Nou ja, twee persoons zijn zo groot, daar passen misschien wel 5 mensen in. Ter waarde van 5000 gulden. Die gaat volgende week weggegeven worden als je meespeelt met de schatkistjacht van de nieuwe Paradise FM ochtendshow met Jeremy.

John Mayer en dat mooie liedje over de dochter. Zeg, nog een paar nachtjes slapen en dan wordt hij 80 lentes jong. In Manchester worden er rond zijn verjaardag verschillende leuke Bee Gees activiteiten georganiseerd. Waaronder een Bee Gees Decade bijeenkomst over de geschiedenis van de broers. Evenement vindt vlak bij de plaats waar Barry, Robin en Morris ooit hun eerste openbare optreden gaven. En Barry Gibb wordt dus 80.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Arie Winterswijk met het nieuws. Films van het Curaçao International Film Festival zijn van 11 tot en met 20 september te zien op Film by the Sea in Vlissingen. Het festival toont 9 korte films uit de Caribische regio, waaronder Amor, Cayetanos Arena en Fort Buku. Zo bereiken Curaçaose filmmakers een groter internationaal publiek. Curaçao en Panama gaan nauwer samenwerken op het gebied van handel, logistiek en scheepvaart. De ministers Roderick Middelhoff en Julio Molto hebben daarvoor een intentieverklaring getekend. Dat gebeurde tijdens een Panamese handelsmissie met ongeveer 60 bedrijven. De eerste deals zijn al gesloten. Volgens Middelhoff kan de samenwerking op termijn zorgen voor lagere prijzen in Curaçaose winkels. Dan nog internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend na stevige verliezen een dag eerder. De stijgende rente op langlopende Amerikaanse staatsleningen zorgt voor onrust bij beleggers. De Amerikaanse overheid koopt daarom meer staatsleningen terug. De belangrijkste beursgraadmeters stegen met 3 tot 15%. Een adviescommissie van Progressief Nederland adviseert de nieuwe partij om zich in de Europese Unie aan te sluiten bij de Sociaaldemocraten. Leden kunnen in een referendum ook kiezen voor de Groenen of voor samenwerking met beide fracties. Volgens de commissie kan Pro bij de Sociaaldemocraten de meeste invloed uitoefenen. Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen in China miljoenen auto's terug vanwege nieuwe regels voor deurvergrendelingen. China verbiedt vanaf 2027 verborgen deurgrepen. Tesla plaatst waarschuwingslabels en brengt een software-update uit die na een botsing de ramen automatisch opent. Het gaat om de grootste terugroepactie ooit in de Chinese auto-industrie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
8: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
9: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris Leers.
2: Ja, goedemorgen. Robbie Williams zometeen naar deze van UB40.

0: Robbie Williams en zijn vrienden van de Pet Shop Boys hoorden hier op Paradise 103.1. She's Madonna. Yeah.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, met vandaag wat lekkers in de aanbieding. Deze 21ste van augustus ga je er vandoor met een diner voor twee bij de buren in Poenda aan het Wilhelminaplein zitten zij. Waanzinnig lekker eten daar bij Thijs en zijn vrienden, Thijs en zijn club. Kan voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Die ken ik. Jij ook. Pak je telefoon, open de Paradise FM app en stuur ons een berichtje. Dat doe je door op het wolkje rechtsboven in de app te drukken. Dan kom je in onze chatbox uit. Winnaar einde van de dag bij Nadine 1.

Coldplay hoor je op Paradise 103.1 FM. Zo, heb jij hem al op je telefoon staan eigenlijk? De Paradise FM app nog niet? Ga hem dan meteen maar even downloaden. Want dan kun je berichten sturen naar de studio. Zoals reageren op de muziek, dus wat ik je net vroeg. Maar ook meekijken in de studio via de webcams die hier hangen. Je kan het nieuws lezen en nog veel meer daar in de gratis Paradise FM app te beleven. Download hem maar snel op je Android of Apple.

0: Paradise en Bruno Mars. Het is The Lazy Song. Zo meteen nog meer fijns op je vrijdag van Vaya con Dios en ook Fleetwood Mac komt eraan.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden. Huh?

0: nieuwe bed van MW Bedden en Slapen.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrefin.
3: Exactement.
4: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais.

0: sectordirecteur GMN voorlopig nog thuis, ondanks vormfout. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bezwaar van ambtenaar Gabriel Murray tegen zijn toegangsontzegging bij het ministerie van GMN is gegrond verklaard. De secretaris-generaal bleek niet bevoegd om hem de toegang te ontzeggen. Toch blijft de maatregel tot en met dinsdag van kracht, omdat deze inhoudelijk wel terecht was vanwege een onderzoek naar het financieel beheer. De minister van GMN moet voor aanstaande dinsdag beslissen of Murray weer aan het werk mag of dat het verbod wordt verlengd. Het ministerie heeft onder meer vragen over het project Versnelde Groei Landbouw en Veeteelt dat in maart vorig jaar werd goedgekeurd. Het project is dat jaar niet uitgevoerd, wat vragen opriep over het geldgebruik en de procedures. Ook waren er twijfels over schoonmaakprojecten. Daarnaast speelde een incident eind vorig jaar mee tussen Murray, de financial controller, en ook de toenmalig hoofd van de uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserijbeheer. Murray zelf heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude binnen het ministerie. Uit het onderzoek moet blijken wie uiteindelijk verwijtbaar is. En het is vandaag een historische dag voor het Curaçaose honkbal. Om 16:00 speelt het Little League team tegen Japan in de Amerikaanse stad Williamsport. Voor het eerst staat er Curaçao op het uniform geschreven. Bij vorige edities kwam de ploeg nog uit onder de naam van de regio Caribbean. De spelers zijn overigens van Liga Paribas. En de wedstrijd is hier te volgen op ESPN en op een groot scherm bij het Wilhelmina Park. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw of in de Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Joris Reer.
2: Van harte, goedemorgen. Fleetwood Mac is hier. Little Lies.

Heading for a Fall op Paradise, 103.1 FM. De vrijdag, ja, heerlijk. Lekker dat weekend wat voor de deur staat, hè. Leuke dingen doen, genieten van elkaar, van het eiland. En dan wordt het vanzelf weer maandag. En dan mag je weer van je collega's gaan genieten. Leuke cirkeltje, hè. The Circle of Life in het mini-formaat. Joe Jackson hoor je nu.

Paradise op 103.1 FM. En je hoorde U2, Everlasting Love. Zometeen hier, the one, the only, Pepijn Bierenbroodvot. Veel plezier met hem. En wij spreken elkaar maandagochtend weer voor een nieuwe week. Goed weekend, later.

0: jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
4: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
5: 15%?
4: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Films van het Curaçao International Film Festival zijn van 11 tot en met 20 september te zien op Film by the Sea in Vlissingen. Het festival toont 9 korte films uit de Caribische regio, waaronder Amor, Cayo Tanos Arena en Fort Buku. Zo bereiken Curaçaose filmmakers een groter internationaal publiek. Curaçao en Panama gaan nauwer samenwerken op het gebied van handel, logistiek en scheepvaart. De ministers Roderick Middelhoff en Julio Molto hebben daarvoor een intentieverklaring getekend. Dat gebeurde tijdens een Panamese handelsmissie met ongeveer 60 bedrijven. De eerste deals zijn al gesloten. Volgens Middelhoff kan de samenwerking op termijn zorgen voor lagere prijzen in Curaçaose winkels. Dan internationaal nieuws. President Donald Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten rundergehakt. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot 300.000 ton rundvleesproducten toe zonder heffing. Volgens Trump wordt het vlees 25% onder de huidige marktprijzen verkocht. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumut Flotilla die hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. Netanyahu noemt president Erdogan een antisemitische dictator. Bij een middelbare school in de Zweedse plaats Fagersta heeft de politie een persoon met een zwaard in zijn been geschoten. De man is opgepakt. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De school en andere onderwijsinstellingen zijn gesloten. De politie zegt dat er geen gevaar meer is voor het publiek. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
8: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt natuurlijk een oprecht goeie vrijdagmiddag. 10:30 over 12. Zometeen de quote van de dag gaat over hoe je moet omgaan met een rommelige partner. Zo'n sloddervos. Nou ja, hoeft niet per se een man te zijn. Hè? Er zijn ook vrouwen die echt overal spullen achterlaten. Zometeen meer. Ik neem de actualiteit van het eiland met je door zo rond 12:40. En daarbij word ik geassisteerd door Joris Reer. We gaan heerlijk eten vandaag. Althans jij, als je de muziekquiz wint. Bij Eetcafé De Buren in de muziekquiz. En we hebben natuurlijk de spotlights. Die zijn boordevol met jarigen onder andere Steve Smith, de drummer van Journey, Kim Sledge van Sister Sledge en vele andere. Hun muziek hoor je na ene nu weer.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Een oprecht goede vrijdagmiddag ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
1: Ja, ik moest er bijna om lachen toen ik het vanochtend in de krant las. De boeren die vorige week met hun trekker op de A31 reden, werden toen niet beboet. Sommigen hadden hun nummerbord afgeplakt. Dat is strafbaar. En je mag trouwens ook niet lekker met je trekker op de openbare weg rijden. Daar zijn ze niet voor bedoeld. Maar vorige week zijn ze niet beboet. Toen was er het plan om die boeren toch te beboeten. En nu gaan ze niet beboeten. Ik ben de draad bijna kwijt.
2: Ja, inderdaad. En dat is ook een beetje de vraag die de minister vandaag moest beantwoorden in Den Haag bij de wekelijkse ministerraad. Van hoe ga je hier nou mee om? Want aan de ene kant is het gewoon strafbaar wat die boeren doen. Maar aan de andere kant heeft het geen consequenties op dit moment, want ze worden niet beboet. Dus de roep om meer duidelijkheid hoe om te gaan met trekkers op de snelweg, die groeit en die groeit maar. Want ja, helemaal na vorige week natuurlijk, was er een ernstige file ontstaan en ook een ernstig ongeluk door de boeren, eigenlijk zou je kunnen zeggen. En toen zijn er ook 2 mensen overleden. Dus ja, er wordt volop gepraat in Den Haag. Hoe moeten we hier nou mee omgaan? Ja, wat mij betreft is het duidelijk, toch? Iets wat strafbaar is, moet beboet worden. Alleen schijnbaar is het allemaal erg moeilijk om daar duidelijk over te zijn. En ik ben heel benieuwd. Ze zeggen nu ook, ja, we willen een landelijke aanpak. Dat ik denk, ja, je kan toch wel heel duidelijk gewoon een prent geven? Of ben ik nou gek?
1: Ja, weet je, ik volg dit eigenlijk al een hele tijd niet meer. Überhaupt in Nederland. Als ik zie wat die mensen van XR doen, hè, die klimaatwappies, ja, die daar op de snelweg gaan. Daar wordt ook niet tegen opgetreden. Maar in de tijd waren de mensen die probeerden de blokkeervriezen, dat was het woord wat ik zocht. Die probeerden demonstranten tegen te houden. Hè, mensen die tegen Sinterklaas gingen demonstreren. Ja. En die blokkeervriezen zijn allemaal gestraft, veroordeeld, allemaal voorwaardelijke straffen en taakstraffen zelfs gekregen. Dan denk ik, ja, er wordt, als ik het zo gewoon van deze kant als simpele burger zie, er wordt een beetje gemeten met 2 maten.
2: Ja, daar lijkt het inderdaad zeker op. Ik ben heel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Het is wel zo dat van de week was er ook weer een demonstratie en toen zijn de boeren niet te snel opgegaan. Dus ze zijn wel geschrokken, hoor, naar aanleiding van dat dodelijke ongeluk. Dus het zou ook kunnen zijn dat de boeren gewoon zeggen, hey, onderling, we gaan voorlopig gewoon niet snel op. We gaan lekker gewoon binnendoor en dan blijft het ook netjes. Dus laten we daar dan op hopen.
1: Ja, overigens, of je nou de boeren daar de schuld van kan geven, dat had ook bij XR kunnen gebeuren. Het was in de staart van een file, ja, daar gebeurt wel eens narigheid.
2: Ja, maar er waren ook geen matrixborden. Hè? Dus er was ook een discussie van hoe kan het nou dat er dan geen matrixborden zijn. En ja, misschien is het een plek waar niet zo vaak file ontstaat. Ik heb geen idee. Maar daardoor is er. En iemand zat op zijn telefoon mogelijk. Dus daardoor is die erop geklapt. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Maar ik ben heel benieuwd hoe we in de toekomst hiermee omgaan.
1: De Grand Prix in Zandvoort is in volle gang. De kwalificaties zijn net geweest. Vandaag is de sprint de training is net geweest. Vandaag zijn de kwalificaties voor de sprintrace. En ga zo maar door. Maar er is een donkere schaduw over de Dutch GP. Na onthullingen over seksueel misbruik. Wat is er aan de hand?
2: Ja, nou ja, je weet het misschien niet, maar er zijn heel veel vrijwilligers actief dit weekend bij de Grand Prix.
1: En de marshals.
2: Nu is er dus de marshals. En nu is er een 56-jarige baanofficial per direct weggestuurd, omdat hij weigerde met een collega te werken die veroordeeld is voor seksueel misbruik van een 14-jarig meisje. En dan, ja, die Marco Scholten, die zegt, ja, ik kan hier niet mee werken, ik wil dit niet. En dan zijn eigenlijk de rollen omgedraaid. Nu moet hij dus weg, omdat hij weigert te werken met de veroordeelde zedendelinquent. Dus ja, heel ingewikkeld allemaal, hoe je daarmee om moet gaan. Ja, iemand is al veroordeeld. Vind je dan ook dat hij geen vrijwilliger meer mag zijn? Ik weet het niet, het is een moeilijke kwestie.
1: Ik ben het met je eens dat het een moeilijke kwestie is, maar ik kan me het standpunt van die Marshall voorstellen. Ja. En die wordt vervolgens eruit gegooid. Dat vind ik een beetje gek.
2: Ja, dat is ook een beetje gek, ja. Maar ja, om naar die andere weg te sturen op basis van wat, ja.
1: Ja, dat is ook.
2: Ja, ja,
1: als iemand zijn straf heeft uitgezeten, dan doe je dat ook weer niet. Nee.
2: Nee,
1: tot slot, wellicht goed nieuws voor...
2: Ingewikkeld allemaal, hoe je daarmee om moet gaan. Ja, iemand is al veroordeeld. Vind je dan ook dat hij geen vrijwilliger meer mag zijn? Ik weet het niet, het is een moeilijke kwestie.
1: Ik ben het met je eens dat het een moeilijke kwestie is, maar ik kan me het standpunt van die Marshall voorstellen. Ja. En die wordt vervolgens eruit gegooid. Dat vind ik een beetje gek.
2: Ja, dat is ook een beetje gek, ja. Maar ja, omdat...

0: Dat gaat om die man in Amsterdam. Die was al 3 jaar, wist niemand wie het was. Maar opeens kwam de politie daarmee in het nieuws. De politie in Amsterdam heeft 6 personen op het oog die misschien de man zijn die Lucky wordt genoemd. Ja. Nou is 6 nog steeds een beetje veel.
1: Ja, de politie heeft in totaal 500 tips überhaupt binnengekregen. Dus, en een aantal zijn daar echt wel bruikbaar van. Hè. Dus 6 bruikbare tips, zou je eigenlijk kunnen zeggen, die kunnen leiden naar de identiteit van die zogeheten Lucky. Want ja, dat hele verhaal, het is een beetje een vaag verhaal, maar die Lucky, ja, de identiteit van deze man is onbekend. We weten wel dat hij uit Canada komt. Maar deze man is op dit moment, kan hij niet praten omdat hij in het ziekenhuis ligt. En we willen weten, wie is deze man? En het lijkt er toch op dat er wel aanknopingspunten zijn. Dus misschien hopen we één deze dagen te horen wie die Lucky nou precies is.
0: Mark Kampers, ik wens jou een heel goed weekend. Ik hoop dat je kan gaan genieten van de sfeer en van de races bij de Grand Prix. Ja. Ik zei het al, ik benijd je erom. Ik ga gewoon lekker op televisie kijken. Wij spreken elkaar maandag weer.
1: Tot dan.

aangekoekte afwas op het aanrecht. Sleutels die voortdurend zoek zijn. Verschillen in opruimgewoontes kunnen binnen een huishouden voor de nodige irritatie zorgen. Ik ben dus zo iemand, mijn sleutels hebben een vaste plek. Ik ben dus ook nooit mijn sleutels kwijt. Echt gewoon nooit, want die liggen altijd op een vaste plek. Goed, hoe hou je het thuis gezellig en overzichtelijk? Opruimspecialist, jawel, die bestaat echt. Eva Kolk heeft daarvoor een aantal praktische adviezen. Zodra je samenwoont met een partner of een huisgenoot, wordt opruimen een gezamenlijke uitdaging in plaats van een individuele taak. Dan is samenwerking extra belangrijk. Na verloop van tijd kunnen er ergernissen ontstaan omdat iemand zich ongehoord voelt. Helemaal als je diegene al meerdere keren hebt aangesproken op zijn of haar gedrag. Volgens de opruimspecialist speelt motivatie een belangrijke rol. Dat jij veel waarde hecht aan een opgeruimd huis betekent niet dat opruimen voor iedereen belangrijk of noodzakelijk is. En iedereen kijkt anders naar rommel. Persoonlijke kenmerken, opvoeding en ervaringen uit het verleden kunnen daarbij een rol spelen. In mijn praktijk kom ik zowel mannen als vrouwen tegen. Het is niet zo dat één bepaald geslacht rommeliger is. Het belangrijkste is het gesprek aangaan. Blijf nieuwsgierig en positief. Je moet vooral begrijpen waarom het een ander niet lukt om op te ruimen. Kolk werkt zelf met de drie O's. Opruimen, organiseren en onderhouden. Tijdens het opruimen draait het om keuzes maken. Wat kan weg en wat niet. Daarna start het organiseren. Bedenk voor alle spullen vaste en vooral logische plekken. Gebruik lades of bakjes. Geef alles een label. Gaat mij iets te ver, maar goed. Zodat de spullen makkelijk vindbaar zijn en er een duidelijk systeem ontstaat. Onderhouden is de laatste stap. Daarbij komt natuurlijk discipline kijken. Helpt dat allemaal niet, dan kan een aparte plek uitkomst bieden. Heeft jouw partner of huisgenoot een hobby? Verplaats dan alle bijbehorende spullen naar een vaste plek, zoals de garage, zolder of werkkamer. Daar kunnen alle spullen prima rondslingeren zonder dat jij er last van hebt. En lukt het echt niet? Dan blijft volgens Kolk één laatste optie over. Als jouw partner of huisgenoot opruimen echt heel erg lastig vindt, kan er geconcludeerd worden dat het niet gaat werken. Stel in dat geval voor om het zelf te doen, zonder dat de ander daar iets over te zeggen heeft. Volgens Kolk kan het verdelen van huishoudelijke taken dan een oplossing zijn. Soms is samenwonen ook een beetje geven en nemen. En dat is ook meteen de quote van de dag. Welke plaat past daarbij? Natuurlijk Our House van Madness. Dat nummer schetst een heerlijk chaotisch druk gezinsleven waar iedereen zijn eigen gang gaat. Mam maakt schoon, she's house proud, making keeping it clean, tegenover de rest van de familie die er een bende van maakt.

0: wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
1: Huh? Wat?
0: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via Hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagwinnaars strijden op

paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Huisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: KVK is aanhoudende stroomstoringen beu. Hoi, goeiedag. De Kamer van Koophandel roept Aqualectra en de overheid op om in te grijpen bij de aanhoudende stroomstoringen op het eiland. Volgens de KVK berokkenen de stroomstoringen het bedrijfsleven directe financiële schade door kapotte apparatuur, bedorven voorraden en gemiste omzet. Vooral de horeca en de winkelsector worden hard getroffen. Hoewel de KVK de overgang naar duurzame energie ondersteunt, mag dit volgens de organisatie nooit ten koste gaan van een betrouwbare stroomvoorziening. De Kamer eist op korte termijn duidelijkheid over noodmaatregelen en biedt aan om de exacte schade onder ondernemers in kaart te brengen. En op Sint Maarten zijn twee hoofdverdachten in de corruptiezaak Jasmine veroordeeld. De oud-kabinetschef van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur krijgt 16 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook mag ze 5 jaar niet als ambtenaar werken. Samen met haar partner sluisten ze naar Orkaan Irma lucratieve herstelprojecten door, naar een eigen bedrijf, via vervalste offertes. Haar partner kreeg een werkstraf van 240 uur. Eerder werden in hetzelfde onderzoek al 3 anderen veroordeeld, onder wie een oud-minister. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de Paradise FM-app. In de Paradise.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Pepijn Bier en Broodspot.
5: Zometeen het lokale nieuws. Nu message in de ballon.

0: Eternal en BB Winans, I Wanna Be The Only One. En daarvoor natuurlijk The Police, Message in a Bottle.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt het oprecht. Goeie vrijdagmiddag. Straks spelen we natuurlijk de muziekquiz. Gaat gewoon heerlijk diner voor 2 bij Eet Café De Buren. En in het tweede uur, zoals te doen gebruikelijk, de Spotlight. Er zijn nogal wat mensen jarig. Glenn Hughes van Deep Purple. Steve Smith, de drummer van Journey. En Kim Sledge, onder andere van Sister Sledge. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en dat doe ik vandaag met Joris Reer. Goedemiddag, Joris.
2: Hey, Pepijn, hallo.
0: Ja, wat gisteren, zoals het Antilliaans Dagblad vandaag opent, gisteren had een feestelijke en hoopvolle dag moeten worden met de officiële opening van het schooljaar 2026-2027. Maar dat was niet zo. Die feestelijke stemming werd gistermiddag wreed verstoord toen vlak buiten de muren van het collegio Willem Ellis in Santa Helena de 19-jarige Roshon op klaarlichte dag werd doodgeschoten rond 2:30 'smiddags. De dader is een 19-jarige jongen ook, met de initialen QMAL. Er staan spectaculaire, of eigenlijk ook hele droevige beelden van hoe die wordt gearresteerd op nu.cw. Dus een video van de politie.
2: Er zijn ook beelden van de moord.
0: Hè? Gat.
2: Die gaan ook rond op sociale media.
0: Die wil ik niet zien.
2: Nee.
0: Nee. Ja, het is natuurlijk heel droevig nieuws. Het heeft niets overigens, dat wilde men duidelijk maken, onder andere minister Hato. Het heeft niks met die school zelf te maken, maar het gebeurde dus net buiten de muren van die school.
2: Ja dit is krankzinnig. Hij is er vandoor gerend. Het slachtoffer is heel ver weggerend, maar zakte toch nog aan de overkant van de straat in elkaar. Dat staat, ik vind het zo kwalijk, dat staat dus nu op sociale media. Er zijn mensen die hebben dat lopen filmen.
0: Ja.
2: Hoe die jongen tegen de grond
0: is. Hou op.
2: Dat haal je toch niet in je botte harses. Dat ga je toch niet online zetten. Of überhaupt filmen. Doe eens even.
0: Nee, ja, maar mensen doen dat.
2: Schrikkelijk.
0: Dat was ook laatst in Nederland een ongeluk met een kind wat bijna verdronk. En dan mensen gaan dat filmen in plaats van het kind helpen.
2: Ja.
0: En een vrouw was dat kind aan het helpen en die heeft zich daar later heel kwaad over gemaakt.
2: En terecht.
0: Goed.
2: Dus, dat gezegd hebbende, verschrikkelijk. Dan is het tijd voor wat leuk nieuws, Pepijn.
0: Vertel.
2: Ik weet niet of jij nog ergens op zit te wachten, maar vandaag is PD. De Belastingdienst die gaat vandaag beginnen met uitbetalen van de belastingrestituties.
0: Krijg jij geld terug van de belasting?
2: Ja.
0: Ja, wat leuk voor je.
2: Ik krijg elk jaar heel veel geld terug van de belasting.
0: Wat enig. Ik nooit.
2: Alleen ik krijg het nooit terug op de dag waarvan ze zeggen we gaan vandaag betalen. Dat duurt altijd een eeuwigheid voor de
0: dag.
2: Dus maar het gaat om aardig wat geld. Een totaalbedrag van 1,7 miljoen gulden. Wat uitgekeerd gaat worden over de aanslagen voor het belastingjaar 2025.
0: Ja, daar hebben ze natuurlijk nooit haast mee.
2: Goed. Het gaat de laatste jaren wel sneller hoor. Er waren jaren bij, dan moest je er echt heel lang op wachten. Dat je soms gewoon jarenlang moest wachten om wat terug te krijgen.
0: Dat geld kan je ook weer terugbetalen aan de overheid. Mocht je een verkeersboete hebben. Het Openbaar Ministerie roept mensen met een openstaande verkeersboete op om deze voor woensdag 26 augustus te betalen. Volgende week dus. Op die dag vindt de maandelijkse verkeerszitting plaats bij de rechtbank. Boeten die tijdens deze zitting worden behandeld en nog niet zijn betaald, worden daarna verhoogd. Ik heb gelukkig nog nooit een verkeersboete hier gehad. Wel een keer een wielklem.
2: Oké.
0: Kijk hier, heb jij wel eens boetes gehad?
2: Ja, eentje.
0: Voor wat?
2: Tegen het verkeer inrijden.
0: Ah, en dat werd gezien.
2: Ja.
0: Ja.
2: 50 gulden.
0: Ja, zo valt ook nog mee.
2: Ja, dat was bij onze oude studio.
0: Ah, ja, op de Fokkerweg.
2: Op de Fokkerweg, dat zijweggetje langs de subway richting de Krakersbijweg. Weet je welke ik bedoel?
0: Ja, ik weet wat je bedoelt. Waar die broodjeszaak zit.
2: Ja, dat zeg ik toch?
0: Daar staat een duidelijk niet in te rijden bord. En ik geef heel eerlijk toe, die heb ik ook wel eens gebruikt. Want het is heel raar dat je daar niet in mag.
2: Nee, klopt. Maar daar dacht de politieagent anders over.
0: Ja. Dus technisch had hij daar volledig gelijk in.
2: Ja.
0: Hey, ga jij dit weekend toevallig van die klif bij Playa Forte, die 12 meter hoge klif afspringen? Was dat jouw plan voor het weekend?
2: Zeker niet. Nee.
0: Mooi. Het is namelijk niet zonder risico's. In 7 jaar tijd zijn er 58 klifspringers, zo noemt het Antilliaans Dagblad het, in het CMC beland met ernstige wervelfracturen. Dus denk er nog even over na. Je ziet heel veel mensen het doen. Je ziet filmpjes op de social media van mensen die leuk die sprong maken. Maar het is niet zonder risico.
2: Nee, doe dat eens niet.
0: En dan, ja, hij is voorbij, die mooie zomer, zoals Gerard Cox ooit in de jaren 70 zong. En dat is hier ook Aqualectra, de voetbalzomer dan. Begint volgende week met het verwijderen van de Blue Wave decoraties in het stadcentrum. En ik zie ook steeds minder vlaggetjes op de auto. Het is voorbij, jongens.
2: Ja. Nou ja, dat is ook niet gek, hè?
0: Nee.
2: Het weer terug naar het normale leven. Ja, die vlaggetjes die zijn allemaal van dermate kwaliteit dat ze het überhaupt ook niet meer doen.
0: Nu. Ik zie er nog wel eens een langs de weg liggen, trouwens.
2: Ja.
0: En dat is een beetje het nieuws van vandaag.
2: Nou, mooi zo. Goed weekend.
0: Nou, zullen we dan nog heel snel over onze acties hebben?
2: Ja, dat mag.
0: Ja. Nou, we er toch zijn. Vanmiddag kan je weer een kaart winnen voor het Curaçao North Sea Jazz. Dat is dus over 2 weken al volop gaande. Gaat het om de eerste dag, de donderdag. Wat moet je eigenlijk doen?
2: Meespelen met Si or No.
0: Si or No.
2: Vanmiddag weer bij Nadine in de show.
0: Ah, ja. Zij zegt iets en dan moet je zeggen of dat waar of niet waar is.
2: Correct, ja.
0: En vanaf maandag gaat hij beginnen die schatkistjacht. Onze zeg maar nieuwe, toch wel, hij zat tussen 10 en 12... maar hij gaat nu elke ochtend zeer vroeg opstaan tussen 6 en 10. Jeremy Kessler. Onze ochtendjog gaat volgende week een bed van 5000 gulden... ter waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen weggeven.
2: Waanzinnig vette prijs. Ja, het kan je maar overkomen.
0: Maar dan moet je de mok in de hooiberg zoeken.
2: Zoiets, ja. Je check maar eventjes de website, paradisefm.cw. Daar vind je alle voorwaarden, alle regeltjes en wat je precies kan winnen. Staat een grote banner op de voorpagina, is niet te missen, paradisefm.cw.
0: Ik wens jou een heel fijn weekend.
2: Insgelijks.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: vraag me wel eens af of ze aan het einde gewoon door de tekst heen waren. Want een piloot, het klinkt heerlijk. The Counting Crows, Big Yellow Taxi. Het is eigenlijk nou, bijna 8 minuten voor 1. Een hele mooie tijd voor het weggeven van een heerlijk diner voor 2.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor 2 bij Eetcafé De Buren. Ik ga eens even naar de oude vertrouwde TripAdvisor. Daar hebben we de recensie van Angie O. Die schreef op 14 augustus... Beste mojito op het eiland, gemaakt door Suendra. Ik weet niet of ze er gegeten hebben. Maar goed, je kan er dus een heerlijke mojito drinken. Even kijken. Nathalie zegt... Nacy was zeer aangenaam. Geweldige service. Dit viel me eerder op. Bij het café De Buren hebben mensen het heel vaak over de bediening. Blijkbaar is dat opvallend goed. Bijvoorbeeld Jaco zegt... Emission, ze was mijn serveerster. Ze was erg aardig, vriendelijk en behulpzaam. Ik kom terug naar deze plek alleen al vanwege haar. Nou, dat is mooi. Wat zegt Adventure? Met heel veel cijfers. Fijne zaak. Lekkere frozen cocktails. De Mango Daiquiri zeker aan te raden. Nacy is een super... Iedereen is helemaal idolaat. Van de bediening daar bij het café De Buren. Jij kan daar dus heerlijk goed bediend worden, uitstekende cocktails drinken en lekker eten, mits je de niet al te moeilijke intro-quiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oké, hij is heel kort. Zal ik hem nog één keertje doen? Het is vrijdag, hè? Waarom niet?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Vanmiddag zit op de plek waar ik nu zit Nadine Roos. En die gaat dan de winnaar bekendmaken. Je kan appen natuurlijk naar 675-1031. Maar ook via onze eigen app, verkrijgbaar op elk platform. Gewoon even Paradise FM intypen. En dan krijg je hem eruit, bijvoorbeeld bij de Apple Store, dan downloaden. En via die app kan je luisteren. Kan je live naar de studio kijken. Zie je mij nu zitten met mijn linkerhand iets doen. Waarom weet ik zelf eigenlijk niet. 675-1031. Ik zal nog een aanwijzing geven. Welk intro is dit? Als ze uit je ogen komen, dan zijn je ogen nat. Of als ze uit haar ogen komen, dan zijn haar ogen nat. Dit is R.E.M. Losing My Religion. En dat gaat niet over religie, maar over je geduld verliezen. Daar is geen enkele reden voor trouwens, met de heerlijke muziek van Paradise FM.

0: beste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
4: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op 18 en 19 september vindt op Curaçao de 14e editie van Curaçao Cleanup plaats. Scholen, bedrijven en inwoners kunnen meedoen aan de schoonmaakactie. Van 6 tot 10 uur 's ochtends wordt op land en onder water afval ingezameld. Vorig jaar deden bijna 3000 vrijwilligers mee. Zij ruimden ongeveer 39.000 kilo afval op. Aanmelden kan tot en met 10 september. De Belastingdienst begint vandaag met het uitbetalen van belastingteruggaven. Het gaat om alle aanslagen over belastingjaar 2025, samen goed voor ruim 1,7 miljoen gulden. De resterende aanslagen over 2003 en 2004, ter waarde van 1,6 miljoen gulden, worden op 28 augustus uitbetaald. Dan internationaal nieuws. President Donald Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten rundergehakt. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot 300.000 ton rundvleesproducten toe zonder heffing. Volgens Trump wordt het vlees 25% onder de huidige marktprijzen verkocht. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumut Flotilla die hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. Netanyahu noemt president Erdogan een antisemitische dictator. Bij een middelbare school in de Zweedse plaats Fagersta heeft de politie een persoon met een zwaard in zijn been geschoten. De man is opgepakt. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De school en andere onderwijsinstellingen zijn gesloten. De politie zegt dat er geen gevaar meer is voor het publiek. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je rap gemist. Maar Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: Met moi, Lolita, want Alizé is jarig.

0: Alizé, met moi, Lolita. Want die is jarig vandaag.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Waarbij aangetekend dat Lolita dan niet jarig is. Als die jarig zou zijn trouwens. Dan het is een fictief karakter uit de gelijknamige roman van Nabokov. Dan zou ze vandaag geen Lolita meer zijn. Straks het viel goed nieuws. Maar nu eerst. En we zijn er al ruim mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ik heb altijd gedacht dat Alizé gewoon een soort artiestennaam was. Maar het is gewoon haar beste mooie voornaam. Alizé Jacoté. Vandaag 42 jaar geworden. Ze werd geboren op 21 augustus 1984. En brak internationaal, nou ja, in ieder geval in Europa door met haar debuutsingle Moi Lolita. Ze deed mee in een tijd dat dat nog niet zo gebruikelijk was aan een talentenjacht. Ze was pas 15 toen ze de demo-versie van dit nummer inzong en 16 toen de single verscheen. Ze wilde oorspronkelijk meedoen aan die talentenjacht als danseres. Maar omdat de danscategorie alleen voor groepen was, ging ze zingen en ze won uiteindelijk de wedstrijd. Het nummer werd in diverse Europese landen een nummer 1 hit. En ze werd de eerste Franse zangeres die met een single de Britse top 10 bereikte. Maar ja, omdat ze in het Frans zingt, heeft ze natuurlijk bijvoorbeeld nooit een Billboard Hot 100 hit gescoord. En verder was ze in de Europese landen niet zo succesvol. Maar ze heeft nog, met bijvoorbeeld La Alizé, een nummer 1 positie in Frankrijk behaald. Wie is er nog meerjarig? Nou, niemand minder dan Steve Smith. Hij is 72 jaar geworden, werd geboren op 21 augustus 1954. En hij is de drummer van Journey, natuurlijk wereldberoemd met Don't Stop Believing. Klassieker, hè, uit 1981 over hoop, dromen en blijven geloven in een beter leven. Smith leverde een hele belangrijke bijdrage aan het herkenbare geluid van de band en ook vooral aan dit nummer. Hij nam zijn drumpartij naar fluit in 1 studiotake op, zonder enige correctie achteraf. Het nummer, je kan het je bijna niet voorstellen, maar Don't Stop Believing werd pas jaren na de release een wereldwijde megahit dankzij films en televisieseries. En decennia later, in 2007, kreeg het nummer een enorme heropleving door The Sopranos, waarin het te horen was in de beroemde slotscène.

0: Journey, Don't Stop Believing.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, Steve Smith dus, hè, de jarige drummer van Journey. Vandaag 72 geworden. Sinds 2020 zit hij trouwens niet meer in Journey. Maar is hij actief geworden in de jazz? Dat is een leuke switch. Samen met Journey is hij trouwens wel opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Wie is er nog meerjarig vandaag? Nou, Kim Sledge is 69 jaar geworden. Werd geboren in 1957, natuurlijk in Philadelphia, net als alle andere zusjes Sledge. Zij is een van de vier zussen. Je hoort zometeen All American Girls uit 1981... Een zelfbewuste en opzwepende ode aan de kracht, elegantie en onafhankelijkheid van moderne Amerikaanse vrouwen. Kim verzorgt in deze track de krachtige liedzang, nadat haar zus Cathy op eerdere albums heel veel liedpartijen voor haar rekening had genomen. Het album waar het nummer 69 jaar geworden. Werd geboren in 1957, natuurlijk in Philadelphia, net als alle andere zusjes Sledge. Zij is een van de vier zussen. Je hoort zometeen All American Girls uit 1981. Een zelfbewuste en opzwepende ode aan de kracht, elegantie en onafhankelijkheid van moderne Amerikanen.

geweest, want Sister Sledge werkte daarvoor met de disco-iconen Nile Rodgers en Bernard Edwards. Maar ze gingen voor het eerst werken met de andere bekende producer, Narada Michael Walden. Een opmerkelijk verhaal is trouwens dat delen van het album, waar All American Girls van afkomstig is, zijn opgenomen in Jamaica. Ze wilden dat er dan een beetje een meer ontspannen internationale reggae- en soul-achtige sfeer op het album kwam.

0: American Girls. Sister Sledge, vanwege de... Vanwege de 69e verjaardag vandaag van Kim Sledge.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, vandaag is echt een grootheid ook jarig. Glenn Hughes. Hij is 75 jaar geworden. Hij werd geboren op 21 augustus 1951. En hij heeft de bijnaam The Voice of Rock vanwege zijn enorme vocale bereik. Zijn unieke mix van rock met soul en funk. En het feit dat zijn stem na decennia nog steeds even krachtig is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld John Bon Jovi, die echt door zijn manier van zingen, eigenlijk het misbruiken van zijn stem, nu enorme stemproblemen heeft. Die Hughes, die Glenn Hughes, heeft een bizar groot bereik. En hij is een, zeg maar, een singers-singer. Niemand minder dan Stevie Wonder noemde Glenn Hughes ooit zijn favoriete blanke zanger. Nou, dat is toch een mooi compliment. Hughes heeft gezongen bij Deep Purple, bij Black Sabbath en tegenwoordig bij de supergroep Black Country Communion. Hij zat bij Deep Purple tijdens de Mark 3 en Mark 4 periode, onder meer met het album Burn. Maar ja, Deep Purple heeft voornamelijk hele, hele lange nummers, hè, behalve Smoke on the Water, maar die heb ik eerder deze week al gedraaid. Sinds 2009 heeft hij samen met Joey Bonamassa onder andere de supergroep Black Country Communion opgericht. En een van hun grote hits is One Last Soul. Het nummer gaat over verlangen, persoonlijke verlossing en het vechten voor je eigen ziel. De bandnaam is trouwens niet een of ander obscuur vreemd gebruikt. Dat heb je wel eens in die hoek van het gitaarwezen, zeg maar. Nee, die verwijst naar het industriële Black Country in Engeland. De regio waar zowel Hughes als Jason Bonham, een van de andere leden, vandaan komen. Hughes nam zijn zangpartijen naar verluid in minder dan een uur op. Dus niet alleen loopzuiver, niet alleen The Voice of Rock, maar ook nog heel erg beheerst en getalenteerd.

0: wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
1: Huh? Wat?
0: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via Hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagwinnaars strijden op 28 augustus om de vondst van de Paradise FM ochtendshow Schatkist. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En win dat heerlijke nieuwe bed van MW Bedden en Slapen.

0: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: nieuws van 1:30.
1: Belastingdienst keert teruggave vandaag uit. Hoi, goedemiddag. De Belastingdienst start vanaf vandaag met het uitbetalen van belastingrestituties. Dat belt de minister van Financiën, Charles Cooper. Alle aanslagen voor het belastingjaar 2025 hebben als dagtekening vandaag, 21 augustus. Dit betreft een totaalbedrag van ruim 1,7 miljoen gulden. De resterende aanslagen over de jaren 2023 en 2024 met een totale waarde van 1,6 miljoen gulden, die volgen op 28 augustus. En op 18 en 19 september vindt de 14e editie van de Curaçao Cleanup plaats in het kader van World

0: Cleanup Day. De organisatie roept scholen, bedrijven en inwoners op om actief bij te dragen aan de nationale schoonmaakactie. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

quizze waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Zometeen nog één spotlight, maar nu eerst de Braxton's.

0: wie was de baas? Altijd de grote vraag. Braxton's, de baas hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks het Feel Good nieuws. En we gaan een hele mooie plaats daarna draaien. Namelijk van Mike and the Mechanics, The Living Years. Een van mijn persoonlijke favorieten. Maar nu eerst, ik had het beloofd, nog één spotlightje.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, de vrouw achter dit nummer.
2: Nou.

de Shannon, die is vandaag jarig. En dit nummer, hè, What the World Needs Now is Love. Dat maakte haar in de tijd wereldberoemd. Maar ze is nog veel bekender eigenlijk op de achtergrond. Ze werd geboren op 21 augustus 1984. Ze is vandaag dus 85 jaar. En zij behoort tot de eerste vrouwelijke singer-songwriters uit het rock- en roll-tijdperk. In 1964 was ze een van de Amerikaanse artiesten die met de Beatles gingen toeren. We draaien Betty Davis Eyes, natuurlijk gezongen door Kim Carnes. Jackie de Shannon schreef dat nummer namelijk in 1974 samen met Donna Wise. Ze heeft het zelf ook opgenomen. Haar uitvoering was meer jazzy en wat meer honky-tonky. Maar Kim Carnes maakte er een wereldhit van in 1981. Stond ze 9 niet aaneengesloten weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat was het grootste succes van 1981. En Betty Davis was ze verrast en geamuseerd door het succes. Ze stuurde persoonlijke bedankbrieven onder meer aan Jackie de Shannon. En die kreeg ook nog samen met Donna Wise een Grammy voor Song of the Year in 1982. Vandaag dus deze legendarische tekstschrijfster, want ze heeft nog meer successen op haar naam staan. 85 jaar geworden en we eren deze Jackie de Shannon met het draaien van het door haar geschreven nummer Betty Davis Eyes.

0: Bryan Adams. Met Somebody. En daarmee komt de tijd bijna exact op 48 minuten over 1. Ook wel bekend als 12 voor 2.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Er is een groot maatschappelijk probleem in China. Miljoenen ouderen blijven achter op het Chinese platteland, terwijl hun kinderen ver weg wonen en werken. Door de enorme verstedelijking en de arbeidsmigratie van de afgelopen decennia zijn heel veel jonge Chinezen naar grote steden of naar het buitenland vertrokken. Hun ouders blijven achter in afgelegen bergdorpjes waar openbaar vervoer, winkels en medische voorzieningen vaak nauwelijks beschikbaar zijn. Veel van die ouderen kampen met eenzaamheid. Tian Rui was jarenlang koerier en kent daardoor al die bergwegen en afgelegen dorpen goed. We hebben het dan over een bepaalde provincie, de provincie Yubei. Vorig jaar begon hij met een bijzondere dienst die hij zelf ziet als een soort familiebrug. Kinderen die ver weg wonen, soms duizenden kilometers verderop, nemen contact met Tian op. En hij bezorgt boodschappen, medicijn of bijvoorbeeld een verjaardagstaart bij de ouders van die kinderen die veel te ver weg wonen om dat zelf te doen. Daarvoor trotseert hij soms urenlang kronkelende bergwegen op zijn motor of te voet. Maar Tian levert meer dan alleen een pakketje of een taart. Hij drinkt thee met de ouderen, maakt een praatje, helpt met klusjes en hij filmt zijn bezoek. Die beelden stuurt hij dan vervolgens naar de kinderen, zodat zij kunnen zien hoe het met hun ouders gaat. In ongeveer een jaar maakte Tian meer dan 200 van zulke tochten. Sommige ritten zijn zo'n 160 kilometer bij elkaar heen en terug. Voor korte ritten rekent hij trouwens helemaal geen geld. Bij langere afstanden vraagt hij alleen de kosten voor benzine. Zijn verste klant is iemand uit China die in Bolivia woont. Dat is vanuit daar gerekend 17.000 kilometer verderop. De bezoeken leveren bijzondere anekdotes op bij een bijna 100-jarige vrouw die hij namens haar kleinkinderen bezocht. Bleef hij mee eten en hoorde hij over de verjaardagen van al haar 16 kleinkinderen. Volgens Tian gaat het de ouderen uiteindelijk zelden om de dingen die hij brengt. Zelf zegt hij, wat ze echt willen is weten dat hun kinderen aan hen denken en iemand hebben om mee te praten. En vanwege de afstand voorziet hij daar voor een groot deel in. Ik wens je, voordat ik de plaatsen die hierbij hoort gaan draaien, ik wens je nog een hele fijne middag. Veel plezier zometeen met Marissa. Straks vanaf 4 uur, van 4 tot 6, Nadine Roos. En vanaf 6 uur natuurlijk altijd mijn vrijdagse hoogtepunt, DJ Boogeyman. Ik wens je een bijzonder fijne vrijdagmiddag. Als gezegd, een heel fijn weekend. En ik ben er maandag weer. De plaat die hierbij past, is die plaat over spijt hebben dat je de dingen niet gedaan hebt in de tijd dat bijvoorbeeld je ouders nog leefden. Mike en The Mechanics maakten daar een schitterend nummer over. The Living Years.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Car Team Willemstad hier.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Arie Winterswijk met het nieuws. Op 18 en 19 september vindt op Curaçao de 14e editie van Curaçao Cleanup plaats. Scholen, bedrijven en inwoners kunnen meedoen aan de schoonmaakactie. Van 6 tot 10 uur 's ochtends wordt op land en onder water afval ingezameld. Vorig jaar deden bijna 3000 vrijwilligers mee. Zij ruimden ongeveer 39.000 kilo afval op. Aanmelden kan tot en met 10 september. De Belastingdienst begint vandaag met het uitbetalen van belastingteruggaven. Het gaat om alle aanslagen over belastingjaar 2025, samen goed voor ruim 1,7 miljoen gulden. De resterende aanslagen over 2003 en 2004, ter waarde van 1,6 miljoen gulden, worden op 28 augustus uitbetaald. Dan internationaal nieuws. President Donald Trump verlaagt de importheffingen op bepaalde soorten runder gehakt. De Verenigde Staten laten de komende 90 dagen tot 300.000 ton rundvleesproducten toe zonder heffing. Volgens Trump wordt het vlees 25% onder de huidige marktprijzen verkocht. Turkije heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij wordt vervolgd voor de arrestatie van activisten van de Global Sumut Flotilla die hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen. Netanyahu noemt president Erdogan een antisemitische dictator. Bij een middelbare school in de Zweedse plaats Fagersta heeft de politie een persoon met een zwaard in zijn been geschoten. De man is opgepakt. Volgens de gemeente zijn meerdere mensen gewond geraakt. De school en andere onderwijsinstellingen zijn gesloten. De politie zegt dat er geen gevaar meer is voor het publiek. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

Nou, goed dat je luistert naar Paradise FM. Het is vandaag vrijdag 21 augustus. Ja, dat betekent dat ik eigenlijk al mag zeggen, bon weekend. Ja, we gaan echt richting het weekend. Goed, ik heb ook bijna een weekend en ik heb er echt onwijs veel zin in. Soms heb je dat toch, dan heb je het gevoel van, oh, ik heb het echt eventjes nodig. Even weer lekker opladen. Nou, ik ben er naartoe. Ik heb er onwijs veel zin in. Maar voordat ik wegga, spelen we natuurlijk nog de muziekquiz. En heb ik natuurlijk de allerbeste muziek voor je klaarstaan. Zoals hier de Sweet Little Mystery.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment

0: film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
3: Belastingdienst keert teruggave vandaag uit. Hoi, goedemiddag. De Belastingdienst start vanaf vandaag met het uitbetalen van belastingrestituties. Dat belt de minister van Financiën, Charles Cooper. Alle aanslagen voor het belastingjaar 2025 hebben als dagtekening vandaag, 21 augustus. Dit betreft een totaalbedrag van ruim 1,7 miljoen gulden. De resterende aanslagen over de jaren 2023 en 2024 met een totale waarde van 1,6 miljoen gulden, die volgen op 28 augustus. En op 18 en 19 september vindt de 14e editie van de Curaçao Clean-up plaats in het kader van World Clean-up Day. De organisatie roept scholen, bedrijven en inwoners op om actief bij te dragen aan de nationale schoonmaakactie. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
4: Ja, je hoort de Paradise FM. I've got the music in me.

0: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Ja, het is weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag kun je weer kans maken op een heerlijke prijs. Namelijk een dinerbo voor twee en deze keer voor de buren in Poenda. Ja, dat zit natuurlijk op het Wilhelminaplein. Heerlijke plek, lekker eten. Maar ja, de vraag is natuurlijk, als je zoveel verstand hebt van lekker eten, heb je dat ook van muziek? Nou, dat gaan we even testen. Ik heb een vraag voor je klaarstaan. Daar komt ie.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat was hem. Laat je antwoord weten in de

Amsterdam Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Joran van der Sloot heeft Peru opnieuw gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. In een verzoekschrift zegt de Nederlander dat hij in de Chalapalca-gevangenis dagelijks psychologisch wordt gemarteld en met de dood bedreigd. Volgens Van der Sloot is de gevangenisdirectie akkoord. De rechter moet nog beslissen. Van der Sloot zit een lange celstraf uit voor de moord op Stephanie Flores en drugsmokkel. Op 18 en 19 september vindt op Curaçao de 14e editie van Curaçao Cleaner plaats. Scholen, bedrijven en inwoners kunnen meedoen aan de schoonmaakactie. Van 6 tot 10 uur 's ochtends wordt op land en onder water afval ingezameld. Vorig jaar deden bijna 3000 vrijwilligers mee. Zij ruimden ongeveer 39.000 kilo afval op. Aanmelden kan tot en met 10 september. Dan internationaal nieuws. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De droogte veroorzaakte volgens landbouwminister Norbert Tocznik meer dan 1 miljard euro schade en trof bijna alle gewassen. De regering wil ook droogteverzekeringen en rekeningen helpen betalen. Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtocht langs 22 steden beëindigd. Hij stopte vrijdag in Oudewater door aanhoudende buikgriep en koorts. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen voor het Prinses Maxima Centrum. Tot nu toe is ruim een 500.000 euro ingezameld. In Frankrijk zijn ongeveer 300.000 condooms teruggeroepen. Laboratoriumtests wijzen erop dat twee producten kunnen scheuren of gaatjes kunnen krijgen. Gebruikers krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en een zwangerschapstest te doen als de menstruatie uitblijft. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Terug van pandenbouw, grote berg patat. Desktop,

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
1: Ja, bon weekend alvast. Je hoort hier Cool and the Gang.

0: Remember the Time hoor je hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, we gaan eventjes terug in de tijd naar afgelopen maart. Ja, toen had Paradise FM namelijk een 90s party georganiseerd. Ja, wat was de feest. Het was zo enorm leuk. Er waren zoveel gezellige mensen. Er werd zoveel gedanst. Heerlijke drankjes. De plek was superleuk. We hadden het gevierd bij Keizershof. Ja, en om eventjes terug te gaan naar die heerlijke 90s sfeer. De avond waarop iedereen meezong, meedanste. Hier is een liedje die er perfect bij past. Hier is Corona met The Rhythm of the Night.

0: redden en slapen.
1: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Oeps, kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
3: Belastingdienst keert teruggave vandaag uit. Hoi, goedemiddag. De Belastingdienst start vanaf vandaag met het uitbetalen van belastingrestituties. Dat belt de minister van Financiën, Charles Cooper. Alle aanslagen voor het belastingjaar 2025 hebben als dagtekening vandaag, 21 augustus. Dit betreft een totaalbedrag van ruim 1,7 miljoen gulden. De resterende aanslagen over de jaren 2023 en 2024 met een totale waarde van 1,6 miljoen gulden, die volgen op 28 augustus. En op 18 en 19 september vindt de 14e editie van de Curaçao Clean-up plaats in het kader van World Clean-up Day. De organisatie roept scholen, bedrijven en inwoners op om actief bij te dragen aan de nationale schoonmaakactie. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
4: Straks hoor je David Bowie, maar nu eerst is hier Juan Luis Guerra.

grote klassieker van Prince. Een artiest die niet alleen bekend stond om zijn geweldige stem, maar ook zijn unieke stijl, gitaarspel en natuurlijk die enorme hoeveelheid hits die hij had. Deze werd uitgebracht in 1983 en groeide toch al uit tot een van de bekendste nummers. Ik zou zeggen, zet de radio wat harder. Hier is Prince met Little Red Corvette.

Het is voor mij tijd om het stokje over te geven. En dat ga ik doen aan Nadine. Ik zou zeggen nog een hele fijne middag, een heel goed weekend. En dan hoor je me maandag weer vanaf 2 uur. Ajo!

0: Ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamer.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Joran van der Sloot heeft Peru opnieuw gevraagd om overplaatsing naar een andere gevangenis. In een verzoekschrift zegt de Nederlander dat hij in de Chalapalca-gevangenis dagelijks psychologisch wordt gemarteld en met de dood bedreigd. Volgens van der Sloot is de gevangenisdirectie akkoord. De rechter moet nog beslissen. Van der Sloot zit een lange celstraf uit voor de moord op Stephanie Flores en drugsmokkel. Op 18 en 19 september vindt op Curaçao de 14e editie van Curaçao Cleaner plaats. Scholen, bedrijven en inwoners kunnen meedoen aan de schoonmaakactie. Van 6 tot 10 uur 's ochtends wordt op land en onder water afval ingezameld. Vorig jaar deden bijna 3000 vrijwilligers mee. Zij ruimden ongeveer 39.000 kilo afval op. Aanmelden kan tot en met 10 september. Dan internationaal nieuws. Frankrijk heeft ongeveer 300.000 condooms teruggeroepen. Uit test bleek dat twee soorten mogelijk scheuren of gaatjes krijgen. Gebruikers krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. De Nederlandse Gezondheidsinspectie meldt in Nederland geen terugroepactie of speciale waarschuwing. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Donald Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. Twee lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechtszaak is aangespannen door de National Trust for Historic Preservation. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De droogte veroorzaakte volgens landbouwminister Norbert Tocznik meer dan 1 miljard euro schade en trof bijna alle gewassen. De regering wil ook droogteverzekeringen en rekeningen helpen betalen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Werkhoven werkt over.
6: Rick Rollend richting Leidvang.

0: Sylvani Mente hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ja, nu zijn we dan toch wel weer. Vanessa is ook vandaag nog niet helemaal fit. En het erge is, langzaam begint hij bij mij ook een beetje in te sluipen, de griep. Nou, echt griep volgens mij niet, maar ik ben een beetje verkouden. En vanochtend dacht ik, ik ga surfen en dan spoel ik alles er weer uit. En dan voel ik me één uurtje, voel ik me echt top. Dan denk ik, oh, ik heb het er helemaal uitgegooid. En dan in de loop van de dag komt het dan langzaam toch weer een beetje naar boven. En nou ja, misschien hoor je het ook wel iets aan mijn stemgeluid. En het klinkt toch niet helemaal lekker. Ik hoop dat het weer over me heen wast met de volgende golf. En dat het dan uiteindelijk allemaal meevalt. Want ja, ik ben er ook gewoon morgen weer als het goed is. Dat is de planning met Weekend Vibes. Elke zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Hoor je natuurlijk ook lekkere muziek. En van alles over die golven. De waterwereld. Die wordt besproken door Mick van de Sea Check. In Weekend Waves. Dat dus morgen. Zo meteen heel veel leuke dingen nog. Want ik voel dat er weer een hoop weggegeven mag worden. Onder andere het diner voor twee bij restaurant De Buren. Je maakt ook weer kans op 2 tickets voor Curaçao North Sea Jazz in Amarillo, Si o No. Ga er voor de donderdag weer 2 tickets uit. Dus blijf luisteren. Zo meteen voor Sabrina Carpenter en eerst voor Christina Aguilera. Dit is

Sabrina Carpenter heeft ook ingehaakt op de country trend met Manchild. Door die hier op Paradise FM. Ligt in de klok van 4:50. Zo meteen is het tijd voor de muziekquiz. We gaan eens kijken of jij ook dit keer de opgave kan oplossen. Dan maak je kans op een diner voor twee bij restaurant De Buren. En volgende week gaan we nog iets veel groters weggeven. Misschien heb je al geluisterd naar de nieuwe ochtendshow met Jeremy en Nelly. Waarbij je volgende week kans maakt op een bed ter waarde van 5000 gulden bij MW Bedden en Slapen. De schatkitsjacht, zeker de moeite waard om daar weer in te tunen. Zometeen Dua Lipa.

0: verschenen. Dua Lipa hoorde je bij Paradise en We're Good. Ze zijn getrouwd geweest in Sicilië, de mega wedding. Die volgde op de geheime wedding in Londen. Daarna zijn ze compleet van de kaart verdwenen. Hebben echt eventjes ondergedoken. Maar er was een nieuwe film uitgekomen van Callum Turner. Haar man, haar recente man. En nu zijn ze dus voor het eerst als getrouwd stel op die première daar weer gezien. Zo meteen maak jij kans op zelf een lekker avondje uit. Namelijk bij restaurant De Buren in de muziekquiz. Daar spelen we voor. Roxette komt eraan. En ook Somjeuzo.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.

0: je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassing.

0: azcurasao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.

0: Top 5. Belastingdienst keert teruggave vandaag uit. Hoi, goedemiddag. De Belastingdienst start vanaf vandaag met het uitbetalen van belastingrestituties. Dat belt de minister van Financiën, Charles Cooper. Alle aanslagen voor het belastingjaar 2025 hebben als dagtekening vandaag, 21 augustus. Dit betreft een totaalbedrag van ruim 1,7 miljoen gulden. De resterende aanslagen over de jaren 2023 en 2024 met een totale waarde van 1,6 miljoen gulden, die volgen op 28 augustus. En op 18 en 19 september vindt de 14e editie van de Curaçao Clean-up plaats in het kader van World Clean-up Day. De organisatie roept scholen, bedrijven en inwoners op om actief bij te dragen aan de nationale schoonmaakactie. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Coco Speech. De

0: tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
3: Banco di Caribe.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kinderkamer.

0: Ik kan nog best wel meer vertellen erover ook.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik heb het namelijk over restaurant De Buren. Een plek waar je niet alleen heerlijk midden op het Wilhelminaplein zit, maar ook nog eens een uitgebreide menukaart hebt om uit te kiezen. Eigenlijk zo'n plek waar iedereen wel iets lekkers kan vinden. Ze hebben verschillende soorten salades, maar ook lokale gerechten zoals Keshiyena, Stoba, Mai Mai is er te vinden. Ze hebben ook een hele lijst aan pasta's, verschillende soorten vlees- en visgerechten, pizza, burgers, allerlei soorten kidsgerechtjes ook nog. Dus eigenlijk ja, een combinatie van alles, waardoor je nou sowieso weet dat er iets voor jou tussen zit. Het enige wat er nog ook tussen moet zitten, dat is het juiste antwoord van jouw kant. We gaan luisteren naar de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oeh.

het wordt inderdaad nog een stukje beter. Niet alleen hele fijne muziek, maar zometeen ook nog heel veel prijzen weg te geven. Tussen 5 en 6 gaan er niet alleen 2 tickets voor Curaçao North Sea Jazz uit, maar natuurlijk ook nog die dinerbon bij restaurant De Buren in de Muziekquiz. Muziek van Janet Jackson komt eraan, Wham ga je horen. En hier zit het live.

Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: nukumanrecycle.com. Com Nukuman Recycle. Junto nos trabalha para corso mais limpo.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Lex Jansen met het nieuws. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in de moordzaak in Santa Helena. Het gaat om de 20-jarige, op Curaçao geboren man, GN. Hij zat in hetzelfde voertuig als de verdachte die eerder werd opgepakt. GN is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en vastgezet voor verder onderzoek. De politie heeft een 22-jarige Curaçaose vrouw aangehouden voor een fatale mishandeling bij Bapor Kibra op 19 mei. Het slachtoffer werd voor medische behandeling naar het buitenland gebracht en overleed op 12 juni aan de verwondingen. De vrouw met de initialen GD werd woensdagmiddag op het politiebureau gearresteerd. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. Frankrijk heeft ongeveer 300.000 condooms teruggeroepen. Uit test bleek dat twee soorten mogelijk scheuren of gaatjes krijgen. Gebruikers krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. De Nederlandse Gezondheidsinspectie meldt in Nederland geen terugroepactie of speciale waarschuwing. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Donald Trump voorlopig mag doorgaan met de bouw van een balzaal aan het Witte Huis. Twee lagere rechtbanken hadden eerder gezegd dat al het werk boven de grond moest worden gepauzeerd. De rechtszaak is aangespannen door de National Trust for Historic Preservation. Oostenrijkse boeren krijgen 240 miljoen euro overheidssteun na een hete en droge zomer. De droogte veroorzaakte volgens landbouwminister Norbert Tocznig meer dan 1 miljard euro schade en trof bijna alle gewassen. De regering wil ook droogteverzekeringen en rekeningen helpen betalen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Werkhoven werkt over.
4: Het weekend is officieel begonnen en misschien ga je die wel in met tickets. Voor Curaçao naar T-Jet.

0: Al die dingen die je pas echt door hebt dat je ze mist op het moment dat je ze niet meer hebt. Gewoon kunnen ademhalen door je neus als je daarna verkouden bent. Met de auto naar je werk kunnen op het moment als die opeens kapot is. Dat is toch allemaal een stuk vervelender en normaal waardeer je het niet echt. Ofwel, you got till it's gone. Janet Jackson hoorde je.
1: Paradise FM.
0: En ik hoop niet dat je hetzelfde hebt bij de tickets, dat je die opeens kwijtraakt. Dat lijkt me niet de bedoeling, want je maakt namelijk kans op een fantastische prijs vandaag. 2 tickets voor Curaçao North Sea Jazz op de donderdag 3 september. Iets minder dan 2 weken hebben we nog te gaan voordat het grootste festival van Curaçao los gaat barsten. En op de Latin Night wil je erbij zijn. Dit is echt swingen geblazen met heerlijke cocktails van Amarillo Aguardiente. Maar natuurlijk de mooie optredens van Gente de Zona en Ellen Perez. En ja, gezelligheid, lekker eten, lekker drinken. Gaat helemaal goed komen. Het enige wat ik nog van jou nodig heb, dat is het antwoord op Amarillo Si o No. Ik geef zo meteen de stelling. Het is aan jou om te bepalen of die klopt. Oftewel si of niet klopt. Oftewel no. En dan komt hij eraan, denk ik. Ja, ga ervoor zitten. De echte naam van salsa is casino. Is dat si of no? Weet je het? Of kun je nog een hokje wagen? Dan heb je ook 50% kans. Stuur het door via de Paradise FM app. De echte naam van salsa is Casino op Cuba. Laat het weten via 6751031 of in een berichtje via de Paradise FM app.

0: hoorde je bij Paradise. I can't get you out of my head.
1: Paradise FM.
0: Het is bijna zover. Nog een kleine 2 weken. En dan barst het feestgedruis weer los op Curaçao. Het grootste festival dat we hier zo'n beetje kennen. Curaçao North Sea Jazz. Met de meest gewilde tickets eigenlijk. Dus super waardevol om er hier 2 te mogen weggeven. Namens Amarillo. En misschien wel aan Quint. Quint Boutardi.
2: Hi Boutardi.
0: Hey Quint, heb jij een beetje een goede week gehad?
2: Zeker, drukke week. We zijn weer begonnen in het onderwijs. Ik ben docent, dus het was even druk, pittig weekje. Heel erg leuk weer, maar toen in het weekend.
0: Het zijn een beetje heftige tijden in het onderwijs. Berichten van gisteren met de schietpartij en dergelijke. Verontrust dat jou?
2: Oh, nou, ik heb het eigenlijk helemaal niet meegekregen, maar ik moet zeggen, bij ons is het gewoon een lekkere positieve sfeer. De kinderen hebben er zin in, die hebben het leuk gehad. Dus nee, eigenlijk niet.
0: Ik wou net zeggen, gelukkig niet bij jou op school dan inderdaad. Maar ja, nee, dat zijn natuurlijk dingen die je eigenlijk ook het liefst helemaal niet wil meemaken. Zeker. En niet te veel over na wil denken. Ik ben blij dat het bij jou in ieder geval wel druk, maar positief druk is vergaan.
2: Zeker, ja, zeker. Gelukkig, ja.
0: Dan een beetje vooruit scrollen naar de Curaçao North Sea Jazz. Ben je bekend met het festival?
2: Zeker, ja. Maar ik ben nog nooit geweest.
0: Oké. Dus wel veel over gehoord. Misschien ook dingen gezien al wel eens.
2: Ja. Ja, Snoop Dogg natuurlijk, hè, vorig jaar. Met zijn private jet.
0: Ja, zeker. Maar die heb je dus helaas ook moeten missen.
2: Ja, helaas wel.
0: Ja. Nou ja, dit is dan jouw kans om het in te halen. Niet Snoop Dogg, maar wel Gente de Zona en Alain Perez. Ja. Echte Cubaanse artiesten. Ben je een beetje van de losse heupen?
2: Ik heb wel wat salsa lessen gevolgd. Okay. En wel, maar het slaat altijd wat minder. Maar ja, leuke muziek, dat sowieso.
0: Goeie reden om dat weer een keertje te gaan oefenen.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, ik heb hier 2 tickets liggen voor die donderige avond, de Latin Night. Jij kan erbij zijn, moet ik alleen nog het juiste antwoord horen op de stelling van Amarillo Si Ono. We hadden het namelijk over Cuba zelf. Waar natuurlijk ook de artiesten van die avond vandaan komen. Maar we noemden net salsa, maar de echte naam van salsa op Cuba is Casino.
2: Ik heb het toevallig een keer voorbij horen komen, dus het antwoord is si.
0: Ja, dat is inderdaad het juiste antwoord, Quint. Pas bien.
2: Hey.
0: Het is niet de plek om te gaan gokken of casino wit. Het is echt de salsa gewoon. Heel verwarrend eigenlijk.
2: Ja, grappig inderdaad.
0: Goed.
2: Dat is het ook niet, maar nu wel.
0: En nu weet je het helemaal zeker, ga je het nooit meer vergeten. En krijg je ook een avond om niet meer te vergeten.
2: Heel leuk. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En je mag alvast gaan oefenen, want Alain Perez heb ik hier klaarstaan. Dus ik zou zeggen, enjoy.
2: Heel leuk. Ik ga de dans van aantrekken.
0: Super.

0: Lois Lane, For the First Time, hoorde je bij Paradise. Terwijl Quint zijn first time op Curaçao Noordzee Jazz gaat beginnen. Hij nam de twee tickets mee naar huis voor de Amarillo Latin Night. Donderdag 3 september is zover, dan gaan we allemaal los. En de vrijdag gaan we los op niemand minder dan Toto. Die hoor je zo meteen met Rosanna na het nieuws van 6:30.
1: Wie goed wakker wil worden, moet slim genoeg zijn om de slaap te vinden.
2: Huh? Wat?
1: Win een spiksplinternieuw bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Doe vanaf 24 augustus mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jaag 4 ochtenden via hints op de verstopte Paradise FM koffiemok. Waarmee je dichtbij de echte vindplaats van de schatkist komt. 8 dagwinnaars strijden op 8.

0: Vega, het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin

Club. Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
2: Belastingdienst keert teruggave vandaag uit. Hoi, goedemiddag. De Belastingdienst start vanaf vandaag met het uitbetalen van belastingrestituties. Dat belt de minister van Financiën, Charles Cooper. Alle aanslagen voor het belastingjaar 2025 hebben als dagtekening vandaag, 21 augustus. Dit betreft een totaalbedrag van ruim 1,7 miljoen gulden. De resterende aanslagen over de jaren 2023 en 2024 met een totale waarde van 1,6 miljoen gulden, die volgen op 28 augustus. En op 18 en 19 september vindt de 14e editie van de Curaçao Cleanup plaats in het kader van World Cleanup Day. De organisatie roept scholen, bedrijven en inwoners op om actief bij te dragen aan de nationale schoonmaakactie. En tot zover. Voor meer hierover en ander nieuws kijk je in de gratis Paradise FM app.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.

0: Paradise, Forget Me Not.
1: De Paradise FM, muziekquiz. Muziekquiz.
0: Hoe lekker zou het zijn om op de Valreep voor het weekend nog even een dinertje binnen te kunnen slepen. Vandaag spelen we voor restaurant De Buren. En misschien is dat weggelegd voor Tessa. Tessa Montardi.
2: Hi Montardi.
0: Tessa, ben je toe aan het weekend?
2: Ja, zeker. Maar ik moet wel werken dit weekend. Een dinerbonnetje kan altijd.
0: Kijk, dat is in ieder geval een goede manier om dan bij te komen van het werk wat je dan doet.
2: Ja, dat is zeker zo.
0: Wat voor werk doe je?
2: Ik werk in een boutique hotel. Ik doe ontbijtjes.
0: Oh, kijk. Dus ja, jij verzorgt dan normaal gesproken het eten. Dus het is ook wel lekker om dan een keer iemand te hebben die voor jou het eten gaat verzorgen.
2: Ja, zeker.
0: En ik neem aan, dan kom je hartstikke veel verschillende mensen tegen elke dag. Zijn er nou bijzondere dingen die je mee hebt gemaakt waarvan je denkt, oh, dit was echt super weird?
2: Jeetje, ik stel me nu al een vraag. Denk hoor. Nou ja, sommige mensen zijn gewoon heel asociaal. Daar moet je ook mee kunnen omgaan.
0: Ja, ja. Die er al een hele bende van maken of zo.
2: Ja, ja, klopt.
0: Ja.
2: Maar je moet altijd blijven.
0: Ja, ja, dat is altijd wel de kracht van in de horeca werken. Dan toch met een lach je werk nog uitvoeren.
2: Ja, zeker.
0: Nou, moet je er zelf geen bende van maken bij De Buren? Dat moet je alvast even beloven. Maar ja, ik heb natuurlijk een dinerbon voor jou liggen. We gaan eens kijken of die ook jouw kant op mag gaan. Want dit was de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Klinkt al heel zwoel, het begin, maar weet jij welk nummer dat was?
2: Angel Eyes van Wet Wet Wet.
0: Ja, dat is inderdaad het juiste antwoord. En dat betekent dat jij je lekker mag gaan eten bij restaurant De Buren.
2: Wow, top, leuk.
0: Dus ik zou zeggen, alvast heel veel plezier en werk ze dan dit weekend.
2: Ja, dankjewel. Jij ook, fijn weekend.
0: Dank

The Rolling Stones. Anybody see my baby? Nee, geen baby's gezien in de studio. Wel DJ Boogieman. Zometeen natuurlijk na zessen hier op Paradise FM met zijn Boogie Nights. De lekkerste manier om de vrijdagavond mee in te gaan. Ik hoop dat Vanessa er gewoon maandag weer is. Ik spreek je wel morgen weer met Weekend Vibes. Tussen 12 en 2 kun je ook gezellig intunen voor de fijne vibes en lekkere muziek. Zometeen natuurlijk de lekkerste mix. Maar eerst Peter Frampton. Dit is

0: Elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in de moordzaak in Santa Helena. Het gaat om de 20-jarige, op Curaçao geboren man, GN. Hij zat in hetzelfde voertuig als de verdachte die eerder werd opgepakt. GN is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en vastgezet voor verder onderzoek. De politie heeft een 22-jarige Curaçaose vrouw aangehouden voor een fatale mishandeling bij Bapor Kibra op 19 mei. Het slachtoffer werd voor medische behandeling naar het buitenland gebracht en overleed op 12 juni aan de verwondingen. De vrouw met de initialen GD werd woensdagmiddag op het politiebureau gearresteerd. Het onderzoek gaat door. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten, maar leden over de hele week verlies. De S&P 500 en de Nasdaq verloren hun winstreeks van 3 weken. De Dow Jones verloor voor de 2e week op rij. Beleggers reageerden op schommelende rentes en onzekerheid over het Midden-Oosten. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn volgens Oekraïne minstens 15 mensen gedood en ruim 130 gewond geraakt. Onder de gewonden zijn tientallen kinderen. President Volodymyr Zelensky zegt dat een tweede aanval een half uur later op hulpdiensten was gericht. TikTok betaalt de Amerikaanse overheid $400 miljoen in een zaak over de privacy van kinderen. Het ministerie van Justitie beschuldigde het bedrijf ervan gegevens te hebben verzameld zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is ingetrokken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
6: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
7: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Eliaki, kun tour de France. Tarbodia, kun coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa $5.99. Saboriamo un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa $7.95. Vi brinda con vino boss, vino blanc, vino noir o rosé. Dos butter, pa $44.93. Viva la France!
8: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
9: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.

0: zomerfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Cabinada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Tasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: Mix, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.